0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emusoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het Nederlands elftal heeft ook hun laatste groepswedstrijd gewonnen. Ze versloegen Tunesië met 3-1 en zijn groepswinnaar. Na 3 minuten maakte Tunesië een eigen doelpunt en kort daarna schoot Brian Brobby raak. In de tweede helft leek Tunesië nog even terug te komen, maar daarna maakte Jan-Paul van Hekken de 3-1. Er zijn allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. Een jongen van 13 verdronk in een zwemplas bij Utrecht. Hij raakte zoeken en werd uren later gevonden. In de Waal bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar in Limburg is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Het minderheidskabinet zoekt steeds vaker steunvormplannen bij Pro, vertellen ingewijden aan de Telegraaf. Dat komt vooral doordat het lastig samenwerken is met de BBB in de Eerste Kamer. Als die dwars liggen is een meerderheid vormen over links vaak onvermijdelijk. Amerika heeft $150 miljoen beloofd aan Venezuela. Dat land werd gisternacht getroffen door een dubbele aardbeving. Ook worden de Starlink-satellieten van Elon Musk ingezet om de Venezolanen te voorzien van gratis internet. De aardbevingen hebben zeker 188 mensen het leven gekost, maar er zijn ook nog tienduizenden mensen vermist. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In de grote deel van het land geldt code rood vanwege de hitte.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

surprise.

0: Groove Lock Radio.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Nederland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde van het WK. Ze wonnen met 3-1 van Tunesië. Oranje stond na 7 minuten al met 2-0 voor, dankzij Brian Brobbey en een eigen goal van Tunesië. Jan-Paul van Hekken scoorde ook nog. Oranje speelt maandagnacht om 3 uur hun volgende wedstrijd. Dan moeten ze tegen Marokko. Het is onrustig rond het terrein van het geannuleerde festival DEFCON 1, meldt het AD. Mensen die al onderweg waren naar het festival proberen over de hekken te klimmen. DEFCON is een van de grootste festivals van Nederland, met 70.000 bezoekers per dag uit meer dan 100 landen. Vannacht werd het afgelast vanwege de hitte. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235, zeggen de autoriteiten daar. Verder zijn er nog meer dan 1500 gewonden en zitten er nog zeker 200 mensen vast onder het puin. Vooraf werd gevreesd voor duizenden doden. Meerdere landen, waaronder Nederland en Amerika, hebben hulp aangeboden. En de man van 28 die gisteravond om het leven kwam in Limburg was amateurvoetballer Mats Grootenbrecht van USV Hercules. Hij zorgde 2,5 jaar geleden voor een enorme stunt in de KNVB-beker door Ajax uit te schakelen met het doelpunt in de 92e minuut. Grootenbrecht werd tijdens het zwemmen aangevaren door een boot waarna hij verdronk. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bondscoach Ronald Koeman was niet heel tevreden over het spel van het Nederlands elftal, ondanks dat ze met 3-1 wonnen van Tunesië. Hij zei dat hij een paar slordige momenten zag. En dat moet beter, want de volgende tegenstander is Marokko en die is een stuk sterker. Acteur Milan van Waardenburg is tijdens een voorstelling in Maastricht in elkaar gezakt, meldt L1. Hij speelde in een openluchttheater in de musical Bokkenrijders. De show werd meteen stilgelegd. Op Instagram schrijft hij dat het inmiddels weer beter met hem gaat. De hitte werd hem even te veel. Het personeel van de Efteling is woedend. Ondanks code rood gaat het park vandaag gewoon open, terwijl Walibi en Drievliet wel dicht blijven. Tegen pretparksite Looping zegt de Efteling dat ze extra goed letten op oververhitting. Maar de medewerkers geloven er niks van en zeggen dat de Efteling meer om geld geeft dan om hun personeel. En prinses Alexia is vandaag jarig. Ze is 21 geworden. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat ze haar verjaardag in huiselijke kring viert. Het is niet bekend of dat in Nederland is of in Londen, waar ze studeert. De kans is wel groot dat haar ouders Willem, Alexander en Maxima erbij zijn. Hun plannen zijn gecanceld vanwege de hitte. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. Kink.

0: waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Muse is terug met The Wow Signal. The Wow Signal, het nieuwe album van Muse, met onder andere de hit Night Shift Superstar, is nu overal verkrijgbaar en te beluisteren op Spotify. The Wow Signal van Muse. Superstar.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Nederland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde van het WK. Ze wonnen met 3-1 van Tunesië. Oranje stond na 7 minuten al met 2-0 voor, dankzij Bruin Brobby en een eigen goal van Tunesië. Jan-Paul van Hekken scoorde ook nog. Oranje speelt maandagnacht om 3 uur een volgende wedstrijd. Dan moeten ze tegen Marokko. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren met 2-0 van Ivoorkust en zijn laatste in de pool geworden. Bondscoach Dick Advocaat zei dat het team trots mag zijn op zichzelf en dat ze hebben laten zien wat ze kunnen. Het was waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd als bondscoach. Het enorme festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is toch nog afgelast vanwege de hitte. Sommige mensen zaten gisteravond al op de camping. Toen het nieuws bekend werd, werd het volgens het AD even grimmig met mensen die door de hekken probeerden te breken. Het festival trekt per dag 70.000 bezoekers uit meer dan 100 landen. De man van 28 die gisteravond om het leven kwam in Limburg was amateurvoetballer Mats Grotenbrecht van USV Hercules. Hij zorgde 2,5 jaar geleden voor een enorme stunt in de KNVB-beker door Ajax uit te schakelen met een doelpunt in de 92e minuut. Grotenbrecht werd tijdens het zwemmen aangevaren door een boot en overleefde dat niet. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en Nieuwebrug staat 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Er staan ongelukken gebeurd, 2 rijstokken zijn dicht. En de A27 Gorkum-Breda voor Werkendam 2 kilometer met 10 minuten oponthoud.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
8: Kink. Dus nou drink ik maar 1 treetje per dag, omdat het heel erg warm is.
9: En doet u dan nog wel wat extra water erbij?
8: Water? Ja. Wil je mij vergiftigen of zo?

Nou, was het nog maar t-shirt weather, dan viel het nog enigszins uithouden, denk ik. De dag is aangebroken. Oh, die oh zo warme dag. Ja, het wordt echt, echt snikheet. Goedemorgen, bijna 6:10. Dit is de Kingstart van vrijdag 26 juni 2026. Luister dan, het is bijna weekend. Ja, ik bedoel, het wordt dan ontzettend heet weekend, maar alsnog wel. Vandaag wordt het echt in het gehele land 35 tot 39 graden met her en der. Misschien een kleine kans dat we zelfs de 40 aan gaan tikken. Het is wel grappig dat ik vroeger als kind dacht ik altijd, oh, hoe hoger het getal bij het weer. Hè, als er dan iemand voor zo'n scherm stond, oh, morgen het weer. Ik altijd dacht, oh, hoe hoger, hoe beter. Nu als volwassen man denk ik daar toch wel een klein beetje anders over. Maar dat komt ook omdat mijn huid niet goed tegen de zon kan. Dus als ik ook maar enigszins eventjes buiten ben, dan denk ik, oh ja, dat is ook zo. Volgens mij ben ik een afstammeling van Dracula, want ik heb een vampierenhuid. Ik kan er gewoon echt niet tegen, maar ook de warmte, ik heb er zelf niet ontzettend veel mee. Maar het goede nieuws is dan wel, is dat er maandag twee dingen gaan gebeuren. Allereerst is Michiel Veenstra weer terug, want inderdaad, Michiel Veenstra is er niet. Jim hier, hallo. Ik presenteer deze ochtend dan nog de Kingstart. Samen met jou wakker worden, samen met jou de Fijns Alternative Rock. Samen met jou, omdat het kan, nu alvast beginnen aan je weekend. Ja, waarom niet, joh? Laten we het allemaal positief inzien. Dus dat, Michiel Veenstra is maandag weer terug. En maandag, dan gaat het weer enigszins omslaan. Dan belooft het weer allemaal wat cooler te worden. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit.

De nieuwe single van The Vodan Boys. Blindsided op Kink, Alternative Rock Radio. De Kink start zonder Michiel, maar met Jim hier. Hi, hi, hi. Ja, de Vodan Boys, ze zijn zo ontzettend lekker bezig, joh. Vorige week op Pinkpop, het was echt een waar spektakel om die gasten daar te zien. En ze, letterlijk en figuurlijk in de armen gesloten zien worden van ontzettend veel gitaarliefhebbers die daar aanwezig waren. Het is ook echt te gek dat ze op de King's Secret Stage hebben gespeeld op Pinkpop. Een grote uitzondering voor de Vodan Boys. Niet zozeer dat ze niet voor een kleiner publiek willen spelen, maar akoestisch. Dat was altijd een no-go-regel voor de Vodans. Hebben ze toch gedaan voor King. Nou, dat niet alleen. Ze stonden deze week ook nog eens in de King Live Bunker. En dat was echt ook wederom helemaal te gek. Als je dat wilt checken trouwens, kink.nl/livebunker. Of de Kink app, daar kan je de gehele sessie terugzien. Ze hebben Blindsided gespeeld. Ook Don't Be Silly, die fantastische cover van Golden Earring. En My Oh My, dat kan je dus allemaal checken. Als je nu denkt, oké, maar ik kan echt niet genoeg krijgen van de Vodan Boys. In oktober gaan ze gewoon weer een clubtour doen. Allerlei data gaan ze doen. Waaronder ook de Zwarte Ruiter in Den Haag. Het is een cafeetje daar op de Grote Markt. Ontzettend gezellig café is dat. En dat is een beetje waar ze, voor hun doen dan het eerste Vodan Boys optreden weer deden. Sinds de sluiting van de pandemie. Weet je wel, die coronapandemie van een aantal jaar geleden. Ja, ik heb het ook niet graag nog een keer over. Maar dat is voor hun een soort van anniversary, een soort van viering. En sowieso, met de Vodan Boys is het altijd een feest. Dus ga dat checken, zou ik zeggen, als je van lekkere gitaar houdt uit Den Haag.

0: voor mij dan. The Pretty Reckless. When I Wake Up hoorde je op Kink. Niet alleen maar was hun set op Pinkpop zelf te gek. Ik heb ook met de frontvrouw Taylor Momsen mogen kletsen op de Kink Secret Stage. Vond ik heel erg leuk. En daarin vertelde ze onder andere dat When I Wake Up klinkt als een ontzettend vrolijk nummer. Maar het gaat over een wat donkere periode in haar leven. Waarin ze dacht te ontsnappen aan alles wat tegen zat door heel veel te drinken. Heel veel seks, heel veel drugs, heel veel, ja, je zou kunnen zeggen rock'n'roll. Maar ja, de hangover is niet altijd een plezante ervaring. Maar wel, wat een gekke platen. When I Wake Up van The Pretty Reckless dus hier in de Kinkstart van Kink. Goedemorgen. Het is bijna 6:30. Zometeen onder andere die Depeche Mode. En ook Sabian komt eraan.
1: Kink. Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
2: we Oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
9: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
14: 6:30. Kink. ANP Headlines.
15: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Allerlei maatregelen om code rood door extreme hitte vandaag. Zo bezorgt PostNL geen brieven en blijven scholen en attractieparken dicht. De Efteling gaat wel open en medewerkers klagen daarover. En door de hitte is het grote festival DEFCON 1 in Biddinghuizen afgelast. Rond middernacht kregen de mensen op de camping te horen dat ze in de loop van vandaag moeten vertrekken. De organisatie regelt pendelbussen. En Oranje is als groepswinnaar door naar de volgende ronde van het WK. Na de 3-1 winst vannacht op Tunesië. Nederland speelde soms slordig en volgens bondscoach Ronald Koeman moet dat echt beter tegen Marokko. Dat is onze volgende tegenstander. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39 en misschien wel 40 graden. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer.
16: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de volgende wegen. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met een klein kwartier op onthoud. En de A4 Den Haag Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel zijn veiligheidsmaatregelen aan de gang. Daar waren problemen met de camera. Er staat nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Kink.

De fijnste Alternative Rock hoor je hier op Kink. Of het nu heel warm is of heel koud. Heel laat of misschien wel heel vroeg. Hoe dan ook, Kink is er voor je. Ik ben er ook in dit geval voor je. In plaats van Michiel Veenstra deze Kinkstart. Goedemorgen, hallo, ik ben Jim. Bijna 7:15. Zometeen Prince, Purple Rain komt eraan en ook Metal Molly. Nou, Biffy Clyro, dit is Biblical.

Ja, ik dacht toch even een oranje tintje. Want waarom niet? Met O'Malley en Orange hoorde je hier in de King Startup op Kink. Gingen natuurlijk afgelopen nacht en afgelopen avond ging het er heel veel over. De wedstrijd van het Nederlands elftal in het WK tegen Tunesië. Hebben we dus gewonnen, mocht je net wakker zijn geworden. 3-1 is het geworden en dat maakt Nederland de winnaar ook van de pool. Aanstaande maandagnacht, dan gaan we, of het Nederlands elftal gaat dan spelen tegen Marokko. Ja, ik moet dan ook een klein beetje denken toch aan afgelopen week. Editors die stonden op Pinkpop. En op die avond dat gebeurde, speelden we tegen Zweden. Of nogmaals, het Nederlands elftal speelde dan tegen Zweden. En Tom Smith die kwam op met een Nederlands voetbalt-shirt aan. Een oranje voetbalt-shirt. Op het moment dat hij opkwam, stonden we volgens mij al 2 of 3-0 voor of zo. Toen zei hij van, oh, it seems to be working. Dus dan wil ik toch ergens geloven dat Tom Smith afgelopen nacht ook heeft geslapen in een oranje t-shirt of zo. Zo'n gek denkbeeldig iets wat ik dan ineens bedenk. Maar het is ook misschien een goede aanleiding om meteen iets van Editors te draaien. Want op Pinkpop speelden ze deze live.

0: De nieuwe van Editors, The Rush, zo heet deze single. Ik vind het helemaal te gek, komt op het nieuwe album te staan. Surface, Echo en Sound. En ja, ik krijg al van Rosé krijg ik een appje binnen via de Kink App dus. Niet zo catchy als de vorige, maar ook erg lekker. Ja, maar dat is niet heel eerlijk, want Call It In, die ken je denk ik al. Dus dat maakt het automatisch catchier dan deze. Ik vind deze ook echt fantastisch. Goed, Editors, nieuw album, zin aan. Welkom bij de Kinkstart. Goedemorgen, het is bijna 7 uur. Zometeen onder andere de Kink Ikzelf van deze week, de nieuwe single van Weezer.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
10: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
12: Oranje. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
19: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
9: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. In 8 provincies geldt code rood en bedrijven passen van alles aan. Rechtszaken en rijexamens zijn afgezegd. De koning schrapt een bezoek, scholen blijven dicht en ook attractieparken houden de poorten gesloten. De Efteling niet en daar zijn medewerkers niet blij mee. Ze vinden dat er te weinig maatregelen zijn genomen. Het grote festival DEFCON 1 is toch afgelast. Mensen op de camping kregen dat rond middernacht te horen. Ze moeten voor 6 uur vanmiddag naar huis zijn gegaan. Volgens het AD liep het uit de hand. Mensen probeerden door de hekken heen alsnog het terrein op te komen. Er zouden dit weekend zo'n 60.000 mensen komen. Een 500.000 medewerkers in de zorg krijgen er geld bij. Het gaat om mensen die werken in verpleeghuizen en in de thuiszorg. De komende 2 jaar gaan hun lonen met ruim 7% omhoog. Dat hebben vakbonden en werkgevers afgesproken in een nieuwe CAO. En Oranje is op het WK dan wel groepswinnaar geworden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden. Vannacht won Nederland met 3-1 van Tunesië. Maar Oranje speelde soms erg slordig. In de volgende ronde tegen Marokko moet dat volgens Koeman echt beter. Het voetbalsprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren gisteravond van Ivoorkust en zijn uitgeschakeld. Dan het weer van Weer Online. Veel zon en de temperatuur gaat hard omhoog naar 34 tot 39 graden. In de loop van de middag draait de wind en daardoor wordt het dan in het westen wat minder heet. In het oosten een kleine kans op onweer.
20: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 1 file op dit moment en die staat op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Kelpen-Oler is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 3 kilometer file met een half uur vertraging.
21: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Forlow.
0: We might as well be strangers.

0: De Kick XL van deze week is Weezer in samenwerking met Wednesday. We Might As Well Be Strangers. Eerste single van het 20ste album van Weezer. Godverdorie, je zou er maar zoveel hebben gemaakt. Nou ja, 20 heeft dan ook de kleur goud. Vind ik mooi dat ze dat dan bij hun 20ste album doen. Ja. Hallo, welkom bij de Kinkstart.
1: Goedemorgen allemaal!
0: Vrijdag 26 juni 2026 is het 11 over 7. Goedemorgen. Jim hier in plaats van Michiel Veenstra. Die denkt code rood. Wegwezen. Nee, die heeft een paar dagen vrij. Maandag dan is hij er wel weer. Goed getimed ook, want dan moet het allemaal weer gaan afkoelen. Ja, je kan er niet omheen. Vandaag code rood in 8 provincies. Dus als je naar buiten moet, om wat voor reden dan ook, doe voorzichtig aan. Er zijn al allerlei maatregelen genomen. Defcon 1, dat hardstylefeest, gaat bijvoorbeeld niet door. Ik zag ook dat Jera On Air heeft allerlei waarschuwingen ook eruit gestuurd. Van jongens, als er een rij is, dat staat dan in de zon. Voel je ook maar enigszins duizelig. Ga dan uit, zoek hulp, zoek schaduw, drink veel, et cetera, et cetera. Kan niet vaak genoeg gezegd worden. Hoe was jouw nacht? Ja, toch wel benieuwd naar. Ik werd wakker met het idee van, goh, wist niet dat ik een waterbed had, weet je wel? Het was wel heftig. Maar goed, ik ben er toch wel goed doorheen, althans goed doorheen gekomen. Ik ben hier in de King Studio. Ik kan samen met jou wakker worden, samen met jou de dag beginnen. En fijne alternatieve rockmuziek draaien. Dus wat mij betreft gaat het goed. En groot voordeel ook, niet iedereen jaloers maken, maar het grote voordeel van radio DJ zijn is dat ik in een studio zit met airco. Dat is fijn, zeg ik. Ik denk dat oprecht de radiostudio nu een van de fijnste plekken is om te zijn. Of althans, vandaag. Want laten vandaag dus 35 tot 39 graden. Nogmaals, doe voorzichtig. Doe alsjeblieft voorzichtig. Afgelopen nacht heeft Nederland gespeeld in het WK tegen Tunesië. De laatste wedstrijd in de poolfase. 3-1 is het geworden voor Nederland. Woehoe, ja! We zijn nummer 1 in de pool. We moeten aankomende week tegen Marokko spelen. Bondscoach Ronald Koeman is alleen niet heel erg tevreden. Die richt zich dan vooral op de slordigheidjes die hij zag in de wedstrijd van zijn team, van zijn ploeg. Vind toch wel dat het beter moet als we die trofee daadwerkelijk willen pakken. Vind ik ook wel weer mooi, toch? Ja, mooie wedstrijd gespeeld, maar kom op jongens, dat moet toch beter. Ik weet dat er mensen zijn die zeiden van, oh, het moet echt 6-0 worden tegen Tunesië. Maar goed, ik heb echt de ballenverstand van voetbal, dus ja, hier ben ik. Misschien heb je dit ook al meegekregen. De Gezondheidsraad wil dat alcohol minder genormaliseerd wordt. Dat moet gedenormaliseerd worden. Zelfs het af en toe drinken van een biertje zal kunnen leiden tot gezondheidsrisico's. Hiervoor is een omslag nodig. Die doet denken aan het roken van sigaretten. Iets wat ook iets wat heel normaal werd gevonden. Want we deden dat zelfs in ziekenhuizen. Of althans, ik heb dat nooit echt gedaan. Maar mensen deden dat in ziekenhuizen, in de auto, op de gang, op kantoor, waar dan ook. En dat werd ook dan steeds minder en minder en minder. Onder andere dankzij prijsverhogingen en strenger beleid. Iets wat ook zou kunnen werken bij omslag als het gaat om alcohol. Ja, op de een of andere manier raakt dit dan veel mensen weer gevoelig. En ik snap dat wel, want ik denk ook van, ja jongens, ik vind dus, kijk, sigaretten, ik vind daar niks aan. Maar een biertje, zeker een lekker speciaal biertje, dat gaat er bij mij wel in. Al wel nu om 7:15, ik weet niet of dat een goed idee is.
2: Je hoeft niet heel de dag rond te rennen met een biertje in je hand. Doe het rustig aan, mijn broeders en mijn sisters. Drink, maar drink met maten.
0: Nou ja, drink dus niet met maten. Of nou, als je dan gaat drinken, drink dan inderdaad met maten. Dan ben je ook niet zo alleen. Je...

0: Kingstart.
1: Hey, wat wil jij horen? Waar kan ik jouw bloedhete dag goed mee beginnen? Wat is jouw Kingstart? Laat het even weten via de Kink-app. Draai ik het zo meteen voor je. Naar Guns N' Roses, dit is Patience.

0: Het is een hele schone zaak, wordt er wel eens gezegd. Guns N' Roses en Patience, hoorde je.
1: Goedemorgen, dit is jouw Kingstart.
0: 7:50 geweest. Je dacht goed beginnen met een Kingstart, een plaats waarvan jij zegt... Oh ja, Jim, als je die voor me draait, of Michiel normaal gezien... dan is mijn dag meteen helemaal goed. Weer of geen weer. Aan de telefoon Robert. Robert, goedemorgen. Wat zou je graag willen horen?
2: Back met Cameray. Ja, eigenlijk omdat ik een hartstikke leuk nummer vind, maar je hoorde mij eigenlijk niet.
0: Nee, en het is ook een mooi iets, want Gamma Ray is natuurlijk een... dat heeft dan ook weer te maken met de keiharde zonnestralen die we hebben vandaag.
2: Ja, nou, hou daar maar over op.
0: Zal ik doen, Robert. Dankjewel.
2: Is goed, man. Hey, fijne dag. Hou cool.

0: Ocean Avenue in de Kinkstart. Goedemorgen. Bijna 7:30. Zometeen hier op Kink. Niet één, maar twee grote festival-headliners achter elkaar. Namelijk Foo Fighters en The Cure. Ze komen er allebei aan.
1: Kink. Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenore vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...

0: tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland. Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK!
3: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: 19:30. Kink. AMP Headlines.
6: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Vannacht is voor het eerst ooit in juni een tropennacht gemeten. Daarvoor moet het in de beeld boven de 20 graden blijven en het werd 21,3 graden. Nog warmer was het in Limburg. Om de extreme hitte geldt vandaag in 8 provincies code rood. Er wordt van alles geschrapt. Postbodes blijven binnen, rijexamens gaan niet door en het enorme festival DEFCON 1 is gecanceld. En na de 3-1 winst op Tunesië kijkt Oranje uit naar de volgende tegenstander op het WK, Marokko. Bondscoach Ronald Koeman verwacht een leuke wedstrijd omdat Marokko graag wil aanvallen. En Frenkie de Jong noemt het een heel sterk team. Dan het weer van Weer Online. Veel zon en de temperatuur gaat hard omhoog naar 34 tot 39 graden. In de loop van de middag draait de wind en daardoor wordt het dan in het westen wat minder heet.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file op dit moment in Nederland en die staat op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert is een ongeluk gebeurd, hier is de rechterrijstrook dicht. Hou rekening met een half uur extra reistijd.

zoiets heeft van nee, het is mij echt te warm. Die kan gratis zijn of haar ticket of verblijf omboeken. Alleen het park gaat dus, opent wel gewoon de deuren. En daar is het personeel dan weer niet zo blij mee. Die heeft zoiets van, ja hallo, het is echt ontzettend snikheet. En dan moeten wij in deze bloedhitte gewoon nog aan de slag. Nou, dat is lijkt mij ook niet echt de meest ideale omstandigheid om zeg maar vrolijk te gaan doen in een pretpark. En hoe zit het dan ook met die figuren in het Sprookjesbos, joh? Die moeten het helemaal moeilijk hebben vandaag. Nou goed, Efteling-medewerkers moeten ondanks de hitte dus alsnog aan het werk. Kan jij hier een leuke of scherpe grap bij verzinnen? Laat het weten via de Kink-app. Krijgen van mij zometeen een gele kaart, want dat hoort er nou eenmaal bij Kink-koppers. Ook de fijnste alternatieve wrak, dat hoort dan weer heel erg bij Kink. Linkin Park zometeen in the end naar de Cranberries. Dit is Promises.

0: Verfpipe en Freshman hier in de Kinkstart. Welkom bij jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink, het is 8 voor 8. Hoog tijd om wat kinkkoppers erin te koppen. Ik paas wat nieuws naar je door. Ik geef een voorzet aan jou om die dus in te koppen met een scherpe opmerking. Nou, dat is zeker wel gebeurd via de Kink-app. Code rood vandaag. Valt niet te ontkennen, hele hoge temperaturen. En daar is met name het personeel van de Efteling niet blij mee. Ja, niet zozeer dat er hoge temperaturen zijn. Ik bedoel, daar kunnen de leidinggevenden weinig aan doen. Maar het is vooral vervelend dat zij gewoon aan het werk moeten. Terwijl de Efteling dan wel weer omboekingen aanbiedt voor alle bezoekers. En ook mensen die hebben gereserveerd bij alle resorts en hotels en dat soort dingen. Maar zij moeten dus gewoon aan het werk en dat vinden ze onverantwoord. Daar zijn ze gefrustreerd over. En dat snap ik wel. Oftewel ook de figuren in het Sprookjesbos. Die zullen het heel erg warm gaan krijgen. Nou ja, genoeg aanleiding dus om het nieuws in te koppen. Kan er zijn dat je daar een gele kaart voor krijgt. Die krijgt Christian onder andere ook. Die zegt, in het bos is het juist lekker cool. Dus die sprookjesfiguren moeten gewoon hun mond houden. Oké, rustig aan. Geen Fata Morgana dus vandaag, dat zegt Normert. Blijft een cool pretpark die Efteling, aldus Marco. Ralf die zegt, een extra vrijdag. Efteling-medewerkers geloven nog in sprookjes. Oh. Kasper die zegt, de prullenbakken die roepen nu, bier hier. Bier hier, dank u wel. Nou, dat verdient ook een gele kaart wat mij betreft. Laura die zegt, is het vandaag dus de fikkende fakir? Branko, zoveel mensen werken er toch niet bij de Efteling? Ze hebben maar 8 banen. Morgen Jim, dat wordt vandaag natuurlijk de klefteling. Vind ik leuk. Roodkapje is verbrand, het gaat nu door het leven als roodkopje. En dan hebben we nog een rode kaart om uit te delen. En die gaat naar Kasper, die zegt, code roodkapje in het Sprookjesbos vandaag.
1: Kink Alternative.

0: Triggerfinger, come clean hier in de Kinkstart. Goedemorgen, Jim hier in plaats van Michiel. Het is 7:58, zometeen. Ik weet niet of het per se verkoelend werkt, maar in ieder geval wel The Killers en Tubeway Army.
1: Kink. Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
11: Oranje. Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus

0: Albert Heijn.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
5: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Allerlei maatregelen om de extreme hitte. Het KNMI heeft voor 8 provincies code rood afgegeven en daarom blijven postbodes bijvoorbeeld binnen. Ook gaan scholen niet open, net zoals pretpark Walibi in Biddinghuizen. Daar zou ook Hardstyle Festival Defcon 1 zijn, maar de tienduizenden bezoekers kunnen naar huis. En vannacht is in De Bild voor het eerst in juni al een tropennacht gemeten. Daarvoor moet het boven de 20 graden blijven, het werd 21,3 graden. Op andere plaatsen was het vannacht nog warmer. In Horst, in Limburg, bijvoorbeeld bijna 23 graden. Een grote ontruiming in het Brabantse Goorle bij Tilburg. Daar vloog vannacht het pand van een lunchcafé in brand. Volgens het Brabants Dagblad werden meer dan 40 appartementen in de omgeving ontruimd. Van het lunchcafé is na de brand weinig meer over. Oranje won vannacht de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Tunesië en heeft al zin in de volgende tegenstander op het WK, Marokko. Volgens bondscoach Ronald Koeman kan het een leuke wedstrijd worden omdat Marokko graag wil aanvallen. Oranje-verdediger Jan-Paul van Hekken verwacht letterlijk en figuurlijk een heet potje. De wedstrijd is namelijk volgende week in Mexico, waar het erg warm is. Dan het weer van Weer Online. Extreem heet vandaag bij 34 tot 39 graden. Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het in het westen minder warm. In het oosten dan kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files op dit moment. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert gebeurde er in alle vroegte al een ongeluk. De weg is zelfs even dicht geweest, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Er staat nog wel zo'n 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A73 Nijmegen-Maasbracht. Bij Kuik ook een ongeluk. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je daar een kwartier.
8: Kink. Alternative Rock Radio.
9: Zometeen Two Way Army naar The Killers. Somebody told me dat het warm was.

0: Nou, als er spanning tussen zit, dan zijn Friends wel electric, ja.
1: Ja, sorry.
0: Heel erg flauw dit. 2Bay Army, goedemorgen. 11:08. Dit is de kickstart van vrijdag 26 juni 2026. Geen Michiel Veenstra deze ochtend. Wel Jim hier, hi, vervangend dus voor Michiel. Die heeft een dag vrij of die is volgens mij aan het rondhuppelen op Concert at Sea. Mag toch ook hopen dat daar in ieder geval iets van airco is. Dan komt het wel goed.
2: Er schijnt daar een lekker windje te staan. Dus maakt het geloof ik nog wel een beetje uit te houden.
0: Oh, gelukkig maar. Wouter Monde, ook goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Jim.
0: Ja, zometeen de nieuwe editie van Kick op de Week. Zin aan?
2: Jazeker.
0: ik denk dat er wel medekinkers zijn die zin hebben eind november. Dan staat Muse namelijk twee keer in de Ziggo Dome. Deze hele week kans op tickets voor de zondag. Zondag 29 november. Kink presents Muse dus in de Ziggo Dome in Amsterdam. De Kinkprijzigheid die komt binnen nu en een half uur komt u voorbij. Dus spit je oren als je trek hebt in tickets daarvoor, of in ieder geval zin hebt om naar dat concert te gaan. Dan komt dat helemaal goed. Wat nog meer? Ja, code rood. Weet je wat het is, Wouter? Ik heb het al de hele ochtend over. De hele week gaat het al over het weer. Het begint wel een beetje vermoeiend te worden, moet ik zeggen.
2: Ja, maar ja, er is letterlijk geen ontkomen aan.
0: Nee, dat is waar, ja. Ja, ja.
2: Dus ja, ik sluit niet uit dat ik er misschien ook iets over zeg.
0: Nee, maar dat snap ik, weet je. Nee, dat snap ik. Nee, het was ook niet bedoeld als preventief commentaar.
2: Nee, want als je had gehoopt dat ik nu nog in 3 minuten een volledig nieuwe column aan het zuigen, dan moet je teleurstellen.
0: Nee, dat had iets onmogelijk geweest. Nee, maar dat het nieuws vooral ook. Het gaat echt bijna nergens anders. Ja, oké, die verschrikkelijke aardbeving in Venezuela. Pure tragiek natuurlijk. En gewoon echt ontzettend kloten wat daar gebeurt. Alhoewel, ik zag wel iets grappigs op techwebsite Bright. Namelijk dat NL Ziet, die komt nu met een nieuw testkanaal voor het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja.
0: Omdat er dus sprake is van vertragend gejuich. Omdat mensen via internet kijken, dat je ineens bij de buren hoort en dat jij denkt, wacht, is er, oh, er is, en dan zie jij pas dat het doelpunt erin gaat. Omdat je dan via een ander internetstreampje kijkt, wat dan wat meer vertraging heeft.
2: Ja, ik vind het heel leuk. Ik vind het ook een vrij tragisch voorbeeld van wat onze prioriteiten zijn. Allemachtig. Hey mensen, we smelten met z'n allen. Ja. Maar kijk waar wij een heel datacenter voor gaan gebruiken. Zodat je een halve seconde later pas je beeld
0: voor krijgt. Eerder juist, ja.
2: Oh,
0: ja,
2: eerder,
0: ja,
2: ook goed.
0: Ja. Zodat iedereen soort van op hetzelfde niveau zit. Ja, en als je het komt dus met een testkanaal met, dat is dus een stream met, dat noemen ze dan minimale latency. Dus minimaal vertraging. Dus,
2: ja, maar als het erom gaat dat je niet je buren het overklappen, dan moeten ze het NL Hoort noemen. Krijg je nou een gele kaart?
0: Ja, of in ieder geval een lachband van mij dan. Nee, je mag ook een fluitje.
2: Dank je wel.
0: Ja, zometeen Kink op de Week. Wouter, wil je al een tipje van de sluier oplichten? Het is ook weer een spreekwoord.
2: Ja.
0: Het is de hitte, het is al zonnesteek.
2: Nou, precies maar, dat, het is de hitte.
0: Oh, daar gaat het ook om.
2: Dat zeg je niet. Oh. Misschien wel, moet je blijven luisteren hoor. Dan denk je het.
3: Kingside, kopje koffiekrantje, mooi met Michiel.
0: Of Jim.
3: In de ochtend.
0: En met Wouter.

0: Evenflow in de Kingstart. Goedemorgen, het is bijna 9:50. Wouter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent er helemaal klaar voor, denk ik.
1: Ik ben helemaal klaar voor, joh.
0: Helemaal klaar voor een nieuwe editie van...
2: King op de week.
1: We zitten in een hittekoepel. En nee, dat is geen zelfgebouwde sauna op Oerol, waar je met 18 zweterige hippies kijkt hoe een actrice haar strijd tegen de opwarming van de aarde vangt in esoterisch pantomimespel, terwijl ze haar wanhoop uitkrijst boven het geluid van het atonaal klankschaalcollectief Sarrazani. Nee, een hittekoepel is een soort kaastolp waar de warmte onder blijft hangen. Een soort Dutch oven. En als je niet weet wat een Dutch oven is, prijs jezelf dan gelukkig met je partner. Ik grijp trouwens dit moment graag even aan om sorry te zeggen tegen mijn vrouw. Die weet sinds gisteravond wat een Dutch oven is. Ik weet dan weer sinds gisteravond hoe onze bank slaapt. En echt, het was er vies en plakkerig. En dan zweette ik me ook nog eens kapot. Het is buiten zo warm dat ik verwacht dat er elk moment iemand aan kan komen lopen die zegt... Nou, voor de volgende opgieting heb ik twee geuren mee. Eerst hebben we de geur groepje tienerjongens die niet weten dat je meerdere dagen kan doen met één bus Axe. En daarna heb ik voor jullie de friswege geur Henk van de afdeling Finance die niet weet wat Axe is. Het slechte nieuws is, dit is de coolste zomer van de rest van je leven. Maar hey, het goede nieuws is, dit is de coolste zomer van de rest van je leven. Echt, het jaar is nog niet eens op de helft en we hebben al 3 extreem warme dagen achter de rug. En waarschijnlijk wordt het vandaag en morgen ook weer boven de 35 graden. 35 graden, dat is ook precies de lichaamstemperatuur van Dylan Jezelges. Bij normale mensen is dat 37 graden, maar haar kille hart houdt alles gewoon net even ietsje koeler. 50 jaar terug, in heel 1976 bijvoorbeeld, waren er maar 2 extreem warme dagen in het hele jaar. En het was toen nog heel bijzonder dat het boven de 30 graden werd. Nu klinkt 30 graden heerlijk. Echt 30 graden. Ik zou er een moord voor doen. Als het niet zo achterlijk warm was. En in 1976 hadden we de langste hittegolf ooit. En het is dankzij die hittegolf dat er mensen zijn die weigeren te geloven dat klimaatverandering bestaat. Omdat het toen ook 1 keertje heel heet werd, is het volgens hen helemaal niet gek dat het nu heel vaak heel heet is. Dat we in de vorige eeuw 17 hittegolven hadden en nu in deze eeuw al 23... ja, dat zegt volgens klimaatontkenners helemaal niks. En dat we in 1 en dezelfde week noodweer met doden hebben en meerdere dagen bloedhitte, puur toeval. Maar het is niet omdat er in het verleden ook al uitschieters waren dat de uitschieters van nu ongevaarlijk zijn. Die uitschieters komen steeds vaker voor en ze worden ook steeds extremer. Precies zoals wetenschappers al jarenlang voorspellen. Zelfs Shell zei dit al in 1987. Alleen zeiden ze dat natuurlijk niet hardop. Maar de hitte wordt heter, de regen en de stormen worden heftiger en de droogtes worden droger dan een vrouw wiens man net heeft laten voelen wat een Dutch oven is. Klimaatverandering is onze eigen schuld en zal ons langzaam verstikken. Het is een beetje alsof je je kop onder je dekbed steekt en een dikke vette ruf slaat. We sudderen in onze eigen Dutch oven.
2: King op de week.
0: Wouter, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
3: Dan meteen zin in een sausijzenbroodje of zo.
1: Dat je associatie ook is.

0: Kink. Eigenlijk is de zomer al lang en breed begonnen, maar bij Kink was het eigenlijk eerst de bedoeling dat we een soort van start hadden van de zomer in de vorm van de Kink Album Top 1000. De lijst met de beste albums ooit gemaakt. Je zou kunnen zeggen dat het nog steeds een goede viering van de zomer is. En raad eens, de stembussen die zijn geopend. Kink.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl. Kink.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Nieuw!

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: 8:30. Kink. ANP Headlines.
3: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Wie ergens strandt met een kapotte auto krijgt volgens BNR steeds vaker te maken met pechhulpcowboys. Dat zijn bedrijven die zich online voordoen als een betrouwbare pechdienst, maar vooral uit zijn op geld. Code rood in 8 provincies vandaag. Daardoor werken postbodes niet, zijn er geen rijexamens en blijven attractieparken dicht. Afgelopen nacht was het voor het eerst in juni een tropennacht met boven de 20 graden. En Oranje kan zich na de 3-1 winst op Tunesië opmaken voor een reis naar Mexico. Daar speelt Nederland in de knock-outfase van het WK tegen Marokko. Voetbalfans zullen dan wel een wekker moeten zetten, want de wedstrijd is dinsdag om 3:00 s'nachts. Dan het weer van Weer Online. Extreem heet vandaag bij 34 tot 39 graden. Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het in het westen minder warm. In het oosten dan kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm.

0: En er was er volgens mij nog wat aan de hand met Muse.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Muse.
0: Oh ja, dat is waar ook. Ze komen naar de Ziggo Dome in Amsterdam voor Kink Present Shows. Een van die shows is zondag 29 november. Deze hele week maak je op Kink kans op 2 tickets voor dat wat ongetwijfeld een te gek concert gaat worden. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, dat is een berichtje sturen via de Kink-app zodra de prijzengeet van zich laat horen. Ik heb al beloofd dat hij, ongeveer een half uur geleden heb ik beloofd dat hij binnen nu en een half uur zal langskomen. Dus ik ga nu het hekje open doen. Kom maar. Hopelijk het. Je hoeft niet zo. Hij is een beetje verlegen, die prijsgeit. Weet je wat er aan de hand is? Nou goed, zodra je dat beest hoort,

0: Goh, waar zal het liedje over gaan? Ik denk over zingen. Dat deed de prijzigheid overigens ook.
1: Deze week bij King. Tickets voor Muse.
0: Ik zie in heel veel berichtjes zie ik voorbij komen dat de kaartverkoop echt wel heel lastig was. Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dat was bij jou ook het geval, hè?
2: Ja, klopt, ja.
0: Ja,
2: dat was moeilijk aan te krijgen.
0: Ja, ik moet zeggen dat de King Cap inmiddels ook op een soort van Ticketmaster-rij begint te lijken.
2: Ja, dat is wel gerust al, ja.
0: Ja. Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met Jimmy van King. Ja, jij hebt een prijzigheid gehoord.
2: Ja.
0: Is er nog een specifieke reden waarom jij graag naar Muse zou willen, behalve dat het een te gekke band is?
2: Nou, ik ben sowieso heel aardig van de muziek. En we hoorden dat hun shows erg goed zijn.

0: fijn, dus ja. Ik heb al eerder geprobeerd om naar een concert te gaan, maar dat lukt maar niet.
1: Oh, oké. Okay. Oh, wordt dit de eerste keer Muse live?
0: Ja, dat zeker.
1: Oh, nou ja, ja, eigenlijk heb ik het nu al gespoild, want je gaat er gewoon heen! Marco, jij gaat naar Muse in de Ziggo Dome!
0: Ja, lekker.
1: Wie ga je meenemen?
0: Ja, mijn dochter.
1: Oh, wat ontzettend leuk. Heel veel plezier daar.
0: Ja, dankjewel.
1: En ja, ga er vooral van genieten, ook al is het pas in november. Is het wel wat cooler, dat wel, mag ik hopen.
0: Ja, dat hoop ik ook,
1: ja. Ja, je weet niet wat de klimaatverandering allemaal doet, dat is allemaal...
0: Nee, zeker.
1: Marco, veel plezier bij King Presents Muse.
0: Ja, bedankt.

0: Soms heb je als radio-dj, kan ik je vertellen uit ervaring... heb je wel eens dat je denkt, hè, gemiste kans. En dat is dan niet altijd een flauwe grap of een woordgrap of zo... die ik had kunnen maken. Doe, daar zijn ook gemiste kansen, hoor, daar niet van. Maar best heel good grief hoorde je. En nu denk ik, ja, verdorie. Verband met het weer van vandaag had ik natuurlijk Pompeii... of Things We Lost in the Fire had ik moeten draaien. Nou goed, het zij zo. Ook een goede plaat trouwens, hoor, good grief, daar niet van. 5:09 is het. Goedemorgen. Zometeen de man die altijd in de fik staat als het gaat om fijne alternative rock. Erik Kortom begint zoals altijd met de 90s break. 3 platen uit de jaren 90. Maar welke 3 zijn het? Ik kan je een kleine handje helpen door een cryptische zin aan je voor te dragen. Als jij ook maar enig idee hebt welke 3 platen hiermee bedoeld worden... doe een gokje via de Kink App of waag een poging. Een educated guess via de Kink App. Komt-ie. Het is jammer dat Ray zo populair is geworden door mijn favoriete spel. Het is jammer dat Ray zo populair is geworden door mijn favoriete spel. Welke 3 platen, welke 3 alternative rock knijters worden hier bedoeld in cryptische vorm? Waag een poging via de Kink App. Veel plezier zometeen met de one and only Erik Kortom.
1: Hè, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet te

0: vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Kink. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
9: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
21: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
23: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
0: de beste plek voor jou. NVM.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Kijk uit welk bedrijf je inschakelt als je gestrand bent met autopech, meldt BNR. Op internet zijn er steeds meer dubieuze bedrijven te vinden die zich voordoen als een betrouwbare pechdienst, maar vooral uit zijn op geld. Gestrande automobilisten zouden door vage kosten soms honderden euro's moeten afrekenen. Voor het eerst een tropennacht in juni. Het bleef in de beeld boven de 20 graden. Er waren overigens grote verschillen. In Vlissingen was het nog warmer met 24 graden, in het oosten van Groningen maar zo'n 13. Vandaag geldt voor 8 provincies code rood. Het advies is om het rustig aan te doen. Koning Charles van Groot-Brittannië breekt met een traditie van bijna 2 eeuwen. Hij gaat na de renovatie niet wonen in Buckingham Palace. Daar woonde bijvoorbeeld zijn moeder, koningin Elizabeth, wel. Het paleis blijft wel in gebruik voor officiële gelegenheden. Charles deed nog iets opmerkelijks. Zijn belastingaangifte is openbaar gemaakt. En voor de volgende WK-wedstrijd tegen Marokko zullen Oranje-fans hun wekker moeten zetten of heel lang wakker moeten blijven. De aftrap in Mexico is namelijk in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur. Oranje won vannacht de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Tunesië en is als groepswinnaar door naar de knock-outfase. Dan het weer van Weer Online. Extreem heet vandaag bij 34 tot 39 graden. Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het in het westen minder warm. In het oosten is er dan kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm.
3: Kink, Alternative Rock Radio. Erik Kortom. Kink, Kink 90s Break.
24: De laatste Kink 90s Break van deze week op de vrijdag is als volgt. Het is jammer dat Ray zo populair geworden is door mijn favoriete spel. Het is jammer dat Ray zo populair geworden is door mijn favoriete spel. Jona en Katja, die hebben dat goed. Echt waar, gaat over deze drie.

Gonna Surf. It's a Shame About Ray. Ja, van de Lemonheads. Die moet je maar net hebben. En My Favorite Game van de Guardians maakte. Het is jammer dat Ray zo populair is geworden door mijn favoriete spel. Jona en Katja hadden dat hartstikke goed. Goed gedaan. Het is vrijdag. Het is tijd voor goede muziek. Het is tijd voor zometeen Blauwzoen en Kaiser Chiefs. Maar eerst The Haunted Youth en Forget Me.

0: Zij ik straks goede muziek? Nou, dat meen ik. Echo en de Bunnymen hoorde je in The Killing Moon. Daarvoor Real Hero van Blauwtzoen. Oud Kink XL trouwens. Ja, die Blauwtzoen dan, hè? Niet Echo en de Bunnymen. Want toen bestonden we nog niet als Kink. Zometeen hier op Kink. Onder andere Honey I'm Home, The Cooks en Soundgarden.
1: Kink. In 1977 ving de aarde een mysterieus signaal op uit de ruimte. De Wow-signal. Nu, bijna 40 jaar later, pikken wetenschappers opnieuw een duidelijk signaal op. Muse is terug. Op 26 juni verschijnt het nieuwe album van Muse, The Wow-signal. Jij kunt het als Kink-luisteraar als eerste ter wereld horen bij de exclusieve Kink-luistersessie in Space Expo Noordwijk. En als dat nog niet wauw genoeg is voor je, we laten het je ook graag live horen op 29 november bij Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. It's got to be. Deze week tickets voor de Muse luistersessie en Muse in de Ziggo Dome. Kink en Muse. Wauw, wat een combinatie. Kink Alternative Rock Radio.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink.
3: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: Een ijskoffie voor mevrouw.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

The cook's always where I need to be, therefore the warning and the ritual. Het is tijd voor een U2, een oude U2. Want U2 bestaat al eventjes, hè. Ik maakte kennis in midden jaren 80 volgens mij met dat bandje, wat toen nog gewoon een klein bandje was en wat gewoon ook in Nederland in Vera Groningen optrad bijvoorbeeld. Nou, inmiddels zijn we zoveel decennia verder en bestaan ze nog steeds. Maar dit is toch wel een fijne periode, hoor. Dit is bad U2.

0: zometeen natuurlijk gewoon verder hier op Kink. Met onder andere David Bowie, Turnstile en een ex-Kink XL van Violet Grohl.
1: Kink. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
8: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In 1 keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In 1 keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Kijk uit voor bedrijven die zich online aanbieden als betrouwbare pechhulp, want dat zijn ze volgens BNR niet altijd. Ze maken bijvoorbeeld misbruik van het hitteprotocol, waarbij gestrande automobilisten gratis naar een veilige plek worden gebracht. Maar malafide bedrijven vragen er soms honderden euro's voor die je vooraf moet betalen. Veel Oekraïners in ons land denken dat de oorlog met Rusland nog wel 2 jaar gaat duren. Daarom wil het overgrote deel nog niet terug, blijkt uit onderzoek. Sommigen willen zelfs voor altijd blijven, bijvoorbeeld omdat hun kinderen hier op school zitten. 2/3 van de Oekraïners heeft depressieve klachten. Het was erg rustig in de treinen vanmorgen. Het kan zijn dat meer mensen thuis werken, bijvoorbeeld om bij hun kinderen te zijn, nu veel scholen door de hitte dicht blijven. Op de weg was het zoals normaal. Rijkswaterstaat had gisteren opgeroepen alleen te rijden als het echt moet. En wil Oranje echt ver komen op het WK, dan zullen we echt beter moeten verdedigen, vinden de meeste ochtendkranten. In de groepsfase scoorde Oranje makkelijk, maar kreeg aan de andere kant ook 4 doelpunten tegen. Dat zijn er volgens de kranten eigenlijk te veel om wereldkampioen te worden. Dan het weer van Weer Online. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm.
17: King, Alternative Rock Radio, Erik Kortom.
0: Met zometeen Suede, Turnstile, maar eerst Red Hot Chili Peppers. King.

Beautiful Ones, hoorde je van Suede. En daarvoor Turnstile en I Care. Zometeen is het de hoogste tijd voor Rebel Rebel van David Bowie. Maar eerst Violet Grawl. En ik heb vorige week, was het nou vorige week? Ja, volgens mij een heel vies verhaal verteld. Over niet een bug in de cake. Want dat is natuurlijk heel insect in je cake. Of in je taart. Is ook niet leuk. Maar ik had ooit maden in mijn kaas. En die heb ik gewoon gegeten. En toen kreeg ik van Patricia uit mededeling. Wil je dat nooit meer vertellen? Zit hier te kokhalzen voor de radio. Dus ik vertel het nu nog een keer. Ik had ooit een Italiaanse kaas in een Italiaans restaurant. Die kok kwam naar me toe. Die zei, ja, ik had daar vaker. Die zei, ik heb wel iets speciaals van Sicilië meegenomen. Dat is een kaas, die is met vieze handen gemaakt. En dan wordt die opgeslagen in een grot. En dan komen er kleine maden in. En dat is hartstikke lekker. Toen dacht ik, nou, laten we dat maar eens eten. Het was ook hartstikke lekker. Het was een beetje raar misschien, omdat

0: Nothing. Zometeen hierop ging onder andere Jimmy Eat World en Rammstein. En in 2016 wordt er op 26 juni een bijzonder collectors item van David Bowie geveild. Wat dat is, hoor je zo.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Mega-acties voor een mega-lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met al ons nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: op, Kink. Als je verder blijft luisteren. En als ik dit nu vertel, dan weet ik zeker dat je dat gaat doen. The White Stripes, Bleach 93, Golden Earring en Garbage.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Vanwege de extreme warmte is de viering morgen in Den Haag van Veteranendag aangepast. Het defilé gaat niet door, net als de manifestatie op het Malieveld. Het openingsprogramma in de Schouwburg gaat wel door. Vorig jaar ging er ook al een streep door het veteranendefilé. Dat was vanwege de NAVO-top in Den Haag. Op de heetste dag van deze hittegolf is het in trein, bus, tram en metro ietsje stiller dan anders. Volgens de vervoersbedrijven was het een vrij rustige ochtendspits. Mensen die wel reizen zeggen bijvoorbeeld dat ze op hun werk airco hebben en thuis niet. Amateurvoetbalclub Hercules uit Utrecht rouwt om de dood van een oud speler, de 28-jarige Mats Grotenbrecht. Die kwam gisteravond tijdens het zwemmen om het leven na een aanvaring met een boot. Daar is iemand voor opgepakt. Grotenbrecht werd de held van Hercules toen hij 3 jaar geleden in de beker tegen Ajax de winnende goal maakte. En heel wat mensen in ons land zijn vannacht wakker gebleven voor Oranje. Ruim 2 miljoen mensen hebben kortere of langere tijd gekeken naar de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Ook de volgende keer zal je moeten opblijven of de wekker zetten om Oranje live in actie te zien. De wedstrijd tegen Marokko is in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur. Dan het weer van Weer Online. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm.
15: Kink, Alternative Rock Radio, Erik Kortom.
0: Met zometeen de White Stripes, Bleach 93, maar eerst Ozzy Osbourne. Kink.

Ik heb dat nou nooit. Nee, ik zit er nooit aan te denken aan mijn deurbel. Ik heb ook niet zo'n videoding, hè? Zo'n ringding. Wat je overal nu aan deuren ziet, waar je over afstand kan zien dat er iemand met een pakketje voor je deur staat. Je kan mij het schelen. Maar goed, mijn doorbel hoorde je. De White Stripes, daarvoor Bleach 93 en Underrated. Zometeen Villanelle met Placebo, maar eerst de Golden Earring en Another 45 Miles. Song

0: 41, Audien, still waiting. Zometeen, hier op Kink. Onder andere Bruce Springsteen en Nothing But Thieves. En een fantastische Kink-album tot top 1000 classic van Placebo. Die heet Black Market Music.
1: Kink. Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. You're my own Patreon. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl. Kink.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.

0: Zijn. Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, red de ketet. En vamos naar Beterbed.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: 1000 Classic.
1: De Kink album Top 1000 Classic van deze week. Deze laatste dag van de week, wou ik zeggen, op deze vrijdag, is voor Placebo en Black Market Music uit 2000. Black Market Music is de derde plaat van Placebo. Kwam tot stand na het grote succes van Without You I'm Nothing. De band nam daardoor iets langer de tijd dan bij de vorige albums. Want eind 1999 begonnen, tot halverwege 2000 werd er aan die plaat gewerkt. Album klinkt alsof Placebo de deur naar andere genres een beetje openzet. Meer dan anders. Naast de donkere gitaarrock zitten er ook meer elektronische invloeden in. En op Spite and Malice is zelfs een gastbijdrage van rapper Justin Warfield te horen. Brian Molko, zanger-gitarist, omschreef het later als een periode waarin de band veel bravoure had en zichzelf bijna als rock-cowboys zag. Schitterend. De plaat leverde singles op als Taste in Man, Slave to the Wage, Special K, Black Eyed. Titel past goed bij de sfeer overigens. Placebo schreef minder alleen maar over persoonlijke pijn, keek meer naar de wereld om zich heen met hele vrolijke thema's als drugs, commercie en vervreemding. Echt waar, waar die platen allemaal over gaan, je moet het er maar uithalen. Black Market Music van Placebo is vandaag de Kink Album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zometeen Taste in Man, maar eerst Special K.
0: Kink Album Top 1000 Classic.

maandag natuurlijk weer een nieuwe King Kong tot 1000 Classic. Ik heb geen idee welke dat is, want ik ben er niet maandag. Ik ga namelijk even op welverdiende vakantie. Vertel ik je zo meer over. Eerst de Cranberries Dreams.

0: Dat vertel ik je meer over. Helemaal niks. Ik ga nu weg. Ik ga weg. Ik ben er vanavond ook niet. Michiel mag het nu een keer alleen doen. De corvée. Ik ben even een weekje met vakantie. Joehoe! Jee, vakantie. Dus ik wens je een mooie week volgende week. En ik ben er. Je hoort me vanzelf alweer. Toch? Zullen we dat afspreken? Ja, we zeggen nooit goodbye. We zeggen altijd see you when I see you. Dus bij deze. Tot gauw. Veel plezier zometeen met Isabel. En een mooi weekend alvast. Hoi.
1: Kink. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
5: Dat gaan we vieren.
4: Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
8: Sorry, het is WK.
9: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
13: Samen delen we Oranje.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
16: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
17: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
20: Tuurlijk wel!
19: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Er komt geen rechtszaak over een dodelijke aanvaring vorig jaar in de Amsterdamse Afrikahaven. Bij het ongeluk voer een binnenvaartschip op een kleinere boot die zonk. Er vielen 2 doden. Uit onderzoek blijkt nu dat het schip rechtdoor ging en voorrang had moeten krijgen. De binnenvaartschipper valt dus niks te verwijten, zegt justitie. Het kabinet liep volgens oud-onderwijsminister Arie Slob in coronatijd niet blindelings achter het outbreak management team aan. Tegen de coronacommissie zei hij dat middelbare scholen bijvoorbeeld een keer open bleven, terwijl sluiting het advies van de experts was. Volgens Slob werd het onderwijsadvies van het OMT 5 keer genegeerd. Van minister Aartsen hoeven we niet naar het werk te komen als we ons er door de hitte niet comfortabel bij voelen. Hij roept bedrijven op er soepel mee om te gaan. Aartsen zei voor de ministerraad dat hij verwacht dat werkgevers hun personeel niet onder druk zetten. Goed nieuws voor cultuurliefhebbers die op de heetste dag van deze hittegolf verkoeling zoeken. Ze kunnen vandaag voor niks bepaalde musea in, zoals het Stedelijk Museum in Schiedam en het Rembrandthuis in Amsterdam. Rijksmuseum Boerhaven in Leiden is gratis voor 70-plussers. Dan het weer van Weer Online. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het einde van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch en later op de dag buien. Daarna iets minder warm.
6: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
8: Ongecontroleerde passie. This Fire, Frans Ferdinand.

goede vrijdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op deze bloedhete dag. Ja, ik heb het eigenlijk altijd koud. Dus ik kan heel goed tegen warm weer. Maar dit is wel inderdaad heel erg extreem hoor. Mensen. En ik stap vanochtend in de auto. En die had in de zon gestaan. Dus dan is het natuurlijk bloedheet. Duurt het even voordat die airco gaat werken. Maar ik bleef het maar heet hebben. Het is echt ongelooflijk. Het zweet gutste echt van mijn rug af. Dus eerst dacht ik, doet die airco het wel? Vervolgens dacht ik, oh, is dit nu die opvliegers waar ze het over hebben? Nee, dat was het niet. Het bleek iets anders te zijn. Kom ik zo meteen op terug. Eerst weer even lekker muziek. Live, They Stood Up For Love, Florence and the Machine, Ship to Wreck. En Polly, die is ook aanwezig van Nirvana.

0: avond in 1986 werd een beroemde nieuwslezer op straat in New York plotseling aangevallen door een wildvreemde man. En terwijl de dader de journalisten meermaals sloeg en schopte, schreeuwde hij herhaaldelijk de zin: Kenneth, what's the frequency? Nou, zanger Michael Stipe van R.E.M. die vond dit incident zo bizar dat hij de zin later gebruikte als metafoor voor de generatiekloof. Een oudere man die wanhopig probeert de cultuur van Generation X te begrijpen, maar de frequentie maar niet te pakken krijgt. What's the frequency, Kenneth? Hoor je zometeen hier op Kink.
1: Kink. Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
13: Muse is terug met de Wow Signal. De Wow Signal, het nieuwe album van Muse, met onder andere de hit Night Shift Superstar, is nu overal verkrijgbaar en te beluisteren op Spotify. De Wow Signal van Muse. Superstar.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
17: King.

Vanochtend stapte ik in de auto en daar was het behoorlijk heet in de auto. Want mijn auto staat gewoon op straat geparkeerd. Dus ja, logisch, hoort erbij. Dus ik even met de deuren gewapperd om de eerste hitte eruit te laten. Daarna de airco aangezet. En dan moet je natuurlijk altijd even geduld hebben, want het duurt even voordat die airco op gang komt. Maar op een gegeven moment zat ik toch al een tijdje op de weg. En toen dacht ik bij mezelf, waarom heb ik het nog steeds zo ongelooflijk bloedheet? Doet die airco het wel? Dus ik met mijn handjes overal voelen. Nee, daar kwam toch echt wel koele lucht uit. Maar het zweet gutste echt over mijn rug heen. En ik kreeg er helemaal prikkels van. Toen dacht ik bij mezelf, oh nee, is dit het moment? Is dit een opvlieger? Nou, dat heb ik de rest van de weg gedacht. Van het gaat nu beginnen, hè, de opvliegers. Totdat ik mijn auto hier voor de deur parkeerde en mijn tas van de stoel naast me af probeerde te pakken. En toen zag ik dat ik per abuis het knopje had aangetikt van mijn stoelverwarming. En die stond op high. Dus ik ben een uur lang met een stoelverwarming op high, met deze hitte, naar Hilversum gereden. Dus niet zo heel erg gek dat ik het zo ongelooflijk bloedheet had. Dus ja, de airco doet het nog, geen opvliegers, maar gewoon de volgende keer opletten dat ik niet het verkeerde knopje indruk. Laat ik nu ook het goede knopje indrukken. Als ik dat doe, dan hoor je volgens mij de Arctic Monkeys. Nee, ik weet het zeker. Snap out of it.

De allernieuwste van Weezer. We might all be strangers. Jawel. Want ook voor nieuwe muziek ben je helemaal aan het goede adres hier bij Kink. Zometeen bijvoorbeeld ook de meest recente van The Rolling Stones, van U2, van The Wodan Boys. Maar ook drie hele fijne klassiekers bijvoorbeeld uit The Zeros in de Kink Zeros Break. Nu Depeche Mode.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Bavancia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Er moet wat worden gedaan aan de luchtkwaliteit in scholen, maar dat is nu geen taak van het kabinet, zegt staatssecretaris Thiele. Ze wil dat scholen en gemeenten samen zoeken naar oplossingen. De Tweede Kamer heeft daar een wet voor aangenomen. Door de hitte is het soms niet te doen op scholen, veel zijn er vandaag dicht. Opnieuw gaat morgen in Den Haag het defilé op Veteranendag niet door. En defensieminister Jessel Gus vindt dat erg jammer. Juist omdat het vorig jaar ook werd afgelast, vanwege de NAVO-top. Dit keer komt het door de hitte. De veiligheidsregio vindt een defilé onverantwoord en daar moeten we volgens Jessel Gus naar luisteren. Het wordt binnenkort verboden om water te halen uit beken en sloten in Limburg en het midden van Brabant. Door de hitte verdampt water snel en gaat het waterpeil omlaag. Dat zorgt voor schade aan de natuur, planten en dieren kunnen verdwijnen. De Nederlandse tennissers hebben weinig te klagen over de loting voor Wimbledon. Tellon Griekspoor, Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong staan in de eerste ronde allemaal tegenover iemand die lager is geclasseerd. De 44-jarige Serena Williams maakte op Wimbledon haar rentree in het enkelspel. Zij speelt maandag tegen een Australische. Dan het weer van Weer Online. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch en later op de dag buien, daarna iets minder warm.
18: Kink, Alternative Rock Radio, Isabel Brinkman.
20: Loskomen uit de duisternis. The Cave, Mumford & Sons.

Nou ja, op DEFCON wordt niet gedanst. Het was natuurlijk al bekend dat alleen maar mensen met weekendkaarten nog welkom waren. Maar nu is het gehele festival afgelast. En dat is best wel een beetje begrijpelijk met deze hitte. Maar ik vind het wel sneu voor al die mensen die er al zo lang naar uit hebben gekeken. Maar goed, safety for alles. Zometeen heb ik voor jou The War on Drugs, Metallica en nu The War on Boys, Blindsided.

0: Vannacht zorgde het Nederlandse elftal voor euforie. We wonnen van Tunesië met 3-1, dus iedereen helemaal happy. Heel anders was dat op deze dag in 2006. Is nog steeds altijd een van de zwartste dagen uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Kom ik zo meteen op terug en dan krijg je ook 3 tracks uit de Zero's in de King Zero's Break.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Casino, uitgerust op vakantie. Cassie, wat alleen vandaag. Nomad Outdoor, tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Renew.
13: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
15: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Isabel Brinkman.
1: Tijd voor de Kink Zero's Break. Nou, gisternacht speelde het Nederlandse elftal tegen Tunesië. Ze wonnen met 3-1, dus iedereen helemaal blij. De kranten vandaag ook allemaal woehoe, helemaal enthousiast. Nou, heel anders was dat exact 20 jaar geleden. Ja, toen schreven de kranten het volgende. Tranen na veldslag, oranje in rood gesmoord. De schande van Nürnberg, schreven de kranten op 26 juni 2006. En waarom dan? Ja, was echt een verschrikkelijke wedstrijd tegen Portugal. En toen werden we uitgeschakeld met 1-0 en moesten we het WK verlaten. 16 gele, 4 rode kaarten. En iedereen echt helemaal verdrietig. Ik haal nu ook denk ik een beetje een soort van litteken open bij de grote voetballiefhebbers. I am so sorry. Maar goed, dat was 20 jaar geleden, hè? Dit keer hebben we het gewoon goed gedaan en zijn we nog niet uitgeschakeld. Dus alles is nog mogelijk. Kunnen we die schande van Nürnberg weer vergeten. En hoe zat het nou met de muziek in de Zero's? Was dat ook een schande? Nee hoor, alles behalve. 2001 kwamen de Gorillaz met Clint Eastwood. Die ga ik zo meteen voor je draaien. Lenny Kravitz, die doet het nog een keer. Again, uit 2000. En we trappen af met The White Lies uit 2009. Farewell to the Fairground. Ik zou zeggen, veel plezier in de Zero's.
0: Kink. Kink. Zero's Break.

afsluiter van de King Zero's Break. Past helemaal prima bij dit weer, toch? In deze flow gewoon bewegen. Lekker relaxed. Gorilla's Clint Eastwood, maar volgens mij had ik dat al gezegd. Het is warm. Goed, uit de Zero's terug naar het heden. 2026, The Rolling Stones in the Stars.

Zometeen dan draai ik nog lekker een uurtje met je door hier op Kink. En heb ik onder andere de allernieuwste voor je van Jack White. Die heet Dollar Bill. Is een leuke, kan ik je nu alvast vertellen. Nu, U2, American Obituary.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en gaan.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op Dewarmte.nl.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het kabinet is het eens geworden over een plan om iets te doen aan de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Gevangenen mogen straks vaker de straat op met een enkel band om. Dat zou ze helpen om terug te keren in de samenleving. Het plan moet volgens staatssecretaris Van Brugge 1700 plekken opleveren. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel staan tientallen asielzoekers te wachten. In de extreme hitte ziet het Rode Kruis. Terwijl iedereen het advies krijgt om vanwege de hittegolf verkoeling te zoeken, moeten asielzoekers buiten wachten in de brandende zon. De hulporganisatie vindt het onverantwoord. 400.000 mensen in Europa werken voor een crimineel netwerk. Volgens politiedienst Europol maken ze zich schuldig aan dingen als drugsmokkel, fraude en mensensmokkel. Vaak richten ze legale bedrijven op die als dekmantel worden gebruikt. Om zulke netwerken aan te pakken moeten Europese landen volgens Europol meer samenwerken. Een Nederlands reddingsteam is onderweg naar Venezuela, waar gisteren nacht twee aardbevingen waren. Er vliegen 65 mensen en 8 speurhonden die kant op. Ze gaan zoeken naar mensen die onder het puin van ingestorte gebouwen liggen. Er worden in Venezuela 50.000 mensen vermist. Dan het weer van Weer Online. Het KNMI heeft voor 8 provincies code rood afgekondigd. En dat duurt tot 11 uur vanavond. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland is dat niet zo. Het wordt maximaal 39 graden vanmiddag. Aan het eind van de dag kan het onweren. Dat is morgen ook zo en dan is het ook tropisch warm. Zondag wat minder warm.
20: King Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
21: Wilde uitgaansnacht. Let's dance to Joy Division, The Wombats. King.

Afgelopen weekend stond hij niet op Pinkpop, althans niet fysiek, Mr. Jack White. Maar hij verscheen wel op het podium met zijn gezicht op een heel groot scherm. Hij gaf namelijk vanaf dat scherm toestemming aan 21 Pilots om zijn iconische nummer Seven Nation Army te coveren. Dus dat was wel grappig. Hopelijk volgend jaar wel op Pinkpop. En die kans zou zomaar kunnen bestaan, want hij komt op 10 juli met een nieuw album, Frozen Charlotte. En de eerste single daarvan, dat is Dollar Bill. Ik zou zeggen, geniet ervan.

0: Suburban Requiem van Youngblood. En hij gaf aan dat hij op dit moment niet zo heel erg lekker in zijn velletje zit. Een beetje last heeft van mentale problemen. Begrijp ik ook wel, want die gozer die is natuurlijk van 0 naar 1000 gegaan. Dus ik hoop dat hij het een beetje rustig aandoet, Mr. Youngblood. Leuk dat je luistert naar Kink. Zometeen The Strokes en Skunk and Nancy. Kink.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl.
2: Kink. Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja! Reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
9: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet, koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: zit het erop voor vandaag en deze week. Ik wens je alvast een heel fijn weekend en ik hoop je maandag weer te spreken vanaf 12 uur. En ik wens je heel veel plezier zometeen bij, niet Jim, maar wel Mick Hummel. Bye bye, zwaai zwaai. En in de tussentijd, doe niks wat ik ook niet zou doen.
1: Kink. Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar 2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor 10 euro. Een fijne voordelig weekend, Castilla, van Jumbo.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar 2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.

0: Aquaverf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu, met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
7: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Venezuela worden nog steeds mensen onder de puin vandaan gehaald na de zware aardbevingen van gisteren. De teller gaat nu richting de 600 en ook zijn er duizenden gewonden. Nederland stuurt reddingswerkers naar Venezuela. Ze zitten nu in het vliegtuig en hebben 8 speurhonden bij zich. Ook morgen houden we op sommige plekken nog code rood, maar niet in zoveel provincies als vandaag. Het KNMI verlengt code rood in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. En dat is de helft van het aantal regio's vergeleken met vandaag. In de rest van het land geldt morgen code oranje en op de Wadden code geel. Het kabinet presenteert straks de nieuwe stikstofplannen. En die hebben misschien grotere gevolgen voor melkveehouders. Ze mogen straks minder koeien hebben omdat die bijdragen aan het probleem als ze plassen of poepen. Ingewijden zeggen dat er vooral gesneden moet worden bij boeren in het zuiden en oosten van Nederland. Het is misschien niet helemaal een verrassing. Drinkwaterbedrijven merken dat we de afgelopen dagen meer water hebben gebruikt. Bij Vieten steeg het verbruik afgelopen woensdag met 1/3. En bij Oasen, dat in Zuid-Holland actief is, hebben we het zelfs over een recordverbruik. Het weer nu van Weer Online. Dat het heet is, hoef ik niemand te vertellen. Op sommige plaatsen is het wel 40 graden. Er is overal zon en nauwelijks wind. En vanavond maakt vooral het Zuidoosten kans op onweer.
7: Kink, Alternative Rock Radio, Nick Hummel.
9: Florence Road en ook Linkin Park hoor je zometeen na Green Day, When I Come Around.

Dit is wel herkenbaar voor iedereen die echt niet zo goed tegen die hitte kan. Dat je shut up, I want to step closer to the edge. Dat soort dingen begint te roepen als iedereen aan je hoofd shirt op zo'n bloedhete 40 graden dag als vandaag. One Step Closer van Linkin Park hoor je bij Kink Alternative Rock Radio. Ik ga proberen om het fijne gevoel hier in de King Studio van de airco die hier hangt aan je over te brengen de komende uren. En met veel muziek en zo op die manier de afkoeling een beetje te zoeken en de weg richting het weekend te doen. Op de stoel van Jim zit ik. Hallo met Mick. Jim die heeft de ochtendshow gedaan omdat Michiel dan weer vrij had. Enzovoort. Dus daarom moet je het bij mij doen tussen 3 en 6. En met dus heel veel fijne muziek. Bijvoorbeeld van Vols zometeen. Oasis komt eraan. En eerst deze King Classic van Jam. A Town Called Malice op Kink.

Falls by Kink en My Number. En besef je tussen het zweten door ook gewoon even dat we geschiedenis aan het schrijven zijn vandaag. Niet heel fijne geschiedenis, maar het is wel de warmste 26 juni ooit gemeten in Nederland. Temperaturen zijn hoog en code rood is van kracht. Dus dan is het advies van de overheid: zoek verkoeling. En dat mag je doen op welke manier je dan ook wil. Maar als je dat op muzikale wijze wil doen, met een klein beetje meditatie erbij, dat je je voorstelt dat je in een grote wolk in de ruimte van champagne zweeft, dan kan dat prima met deze van Oasis.

0: Caesar's Biking, Jerk It Out. Met de allerfijnste alternative rock gaan we langzaam toch een beetje richting dat weekend. Met zometeen bijvoorbeeld muziek van Muse, ook Spin Doctors en een Kink Classic van Audioslave komt eraan.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink. Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
9: Oranje. Altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAMP. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd WKAMP.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, red ik het. En vamos naar Beterbed.

0: Albert Heijn.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4.000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.

stemmen, dan gaat deze misschien wel net zo hoog, of misschien nog wel hoger dan afgelopen editie eindigen. Turn on the Bright Lights. Album van Interpol stond in de meest recente editie van de Kink Album Top 1000 op nummer 90. Als je wil zorgen dat dat weer zo is, moet je dus ook daarop stemmen. Kink.nl of in de Kink app een stem op de Kink Album Top 1000. Interpol, je nu bij Kink met Obstacle 1.

0: weekend headliner bij Pinkpop. Volgend weekend headliner bij Werchter. The Cure en Love Song hoor je. Mocht je daarheen gaan naar Rock Werchter volgend weekend, dan is het als het goed is weer een beetje een aangename temperatuur. Dus dat komt helemaal goed. Veel plezier daar. En mocht je er niet heen gaan en er toch wat van mee willen krijgen, zorg dat je kink.nl op de Instagrams, Facebooks en TikToks alvast volgt. Want via de stories houden we met op de hoogte van hoe de vibes zijn daar bij Werchter volgend weekend. Zometeen bij Kink. Muziek van Wolfmother en The Waterboys.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Muse is terug met de Wow Signal. De Wow Signal, het nieuwe album van Muse, met onder andere de hit Night Shift Superstar, is nu overal verkrijgbaar en te beluisteren op Spotify. De Wow Signal van Muse. Superstar.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
12: we Oranje. Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
15: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
18: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Het kabinet komt straks met nieuwe maatregelen om de uitstoot van stikstof aan te pakken. En premier Jette wilde er alleen nog over kwijt dat er weer ruimte komt voor woningbouw en de aanleg van wegen. Dat ligt nu stil vanwege stikstof. Nederland gaat weer van het slot, beloofde Jette, de ene regio sneller dan de andere. Groot alarm in de Chinese hoofdstad Peking, want daar is een vliegtuigje tegen de hoogste wolkenkrabber aangevlogen. Op foto's is te zien dat de brokstukken op straat zijn terechtgekomen en mensen in paniek wegrennen. Het is niet duidelijk of het een ongeluk of opzet was en over eventuele slachtoffers is ook niks bekend. En in Eindhoven is op het laatste moment een groot muziekevenement afgelast vanwege de hitte. Het concert bij ons in Brabant. Morgen staat ook een concert op het programma met De Bankzitters, Mart Hoogkamer en Treintje Oosterhuis. Maar daar moet nog een besluit over worden genomen. En nog nooit werd het in juni zo warm als vandaag in Eindhoven. Daar werd het iets meer dan 38 graden, meldt Weer Online. Voor het vorige record moeten we bijna 80 jaar terug. En de komende uren wordt het alleen maar warmer en kan mogelijk de 40 graden worden gehaald. Het weer nu van Weer Online. Het is dus uitzonderlijk heet met bijna in het hele land code rood. En morgen op sommige plaatsen ook nog, maar minder dan vandaag. En vanavond maakt vooral het zuidoosten kans op onweer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is veel rustiger dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Alles bij elkaar opgeteld 80 kilometer file. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderloo 20 minuten extra. A12 naar Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. De A35 van Almelo naar Enschede. Tussen Hengelo-Zuid en Enschede-West doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein. Dat komt door een autobrand, maar de weg is alweer vrij daar. En op de A58 richting Vlissingen tussen Rilland en Capelle doe je er 10 minuten langer over. King, Alternative
0: Rock Radio. Water is goed, dus The Waterboys sowieso. Nou, Wolfmother en Woman.

Goed drinken. Goed drinken. Ook als je geen dorst hebt, zie ik dan op die berichten van de Rijksoverheid. The Waterboys, Hall of the Moon, hoor je bij King. Vrijdagmiddag richting het weekend. Die week is bijna voorbij. Het was de week van die aardbeving in Venezuela. Ik hoorde net bij ANP dat er inmiddels zo'n 600 doden zijn gevallen. Duizenden gewonden ook. Er wordt nog steeds gezocht naar mensen in dat puin. Het is de week van de hittegolf ook natuurlijk. Dat hoef ik je niet te vertellen. Het is vandaag de warmste 26 juni ooit gemeten in Nederland. Festivals worden afgelast of nemen extreme maatregelen. Hebben we niet vaak gezien in ons koude kikkerlandje. Eerst sinds het uitbreken van de oorlog tussen Iran en Israël varen er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz. Dat is goed nieuws. En de Amerikaanse Senaat stemde deze week voor een resolutie die de militaire betrokkenheid van president Donald Trump in Iran moet beperken. Vooral symbolisch, maar dat is wel voor het eerst dat de rest van de regering zo duidelijk tegen hem stemt met iets. En Mark Rutte die was bij Donald in de Oval Office. Die beelden gezien, dat is ook een bijzonderheid. Had helemaal bordjes meegenomen met grafieken en zo. Het is King op vrijdagmiddag met zometeen de strijd om de titel. Dus maak je vast klaar op deze epische strijd. Het gaat zometeen om twee nummers met dezelfde titel. En één van de twee mag maar gedraaid worden bij King. Ga jij bepalen zometeen. Eerst muziek van Lit en nu de nieuwste van The Haunted Youth. Dit is Forget Me bij King.

0: Heads Up King en My Own Worst Enemy.
1: De strijd om de titel. Twee titanen betreden de ring. Van deze titelverdedigers kan er maar één de winnaar zijn. Eén wedstrijd die beslist wordt door jou. Dit is de strijd om de titel.
0: Ja, welkom in de Grolleman Arena. De strijd om de titel gaat er slechts één van door met de winst. En jij bepaalt wie dat gaat zijn. De titel waar het deze week om gaat is Spaceman. Twee nummers met dezelfde titel dus.
1: In de blauwe hoek.
0: De enorme doorbraak van deze band kwam doordat de eerste 30 seconden van dit nummer werden gebruikt in een beroemde Levi's reclame. 1996 hebben we het daarover, nummer 1 in de VK. Elektronische bliepjes door de Grolleman Arena laten schallen. Laat je horen voor...

En in de Rode Hoek een nummer wat live een publieksfavoriet is. Dat jarenlang gebruikt als openingsnummer tijdens concerten. En de tekst lijkt over buitenaardse wezens te gaan. Maar Brandon Flowers heeft wel eens laten doorschemeren dat het eigenlijk gaat over geloof, angst en persoonlijke veranderingen. De tweede spaceman, The Killers!

0: Laat weten via de Kink-app welke van deze twee titels wat jou betreft deze epische strijd mag winnen en zometeen gedraaid moet worden bij Kink. Is dat in de blauwe hoek Babylon Zoo of in de rode hoek The Killers? Laat het weten!
1: Let's get ready to rumble!
0: De uitslag, die hoor je zometeen op Kink. In de tussentijd muziek van Incubus. De Clash en dit zijn de Black Keys.

Alternative.

0: Son and Calling, The Clash bij King. Ondertussen zitten we in de strijd om de titel. En de strijd gaat om de titel Spaceman. In de blauwe hoek Babylon Zoo en in de rode hoek The Killers. Stemmen gaat via een berichtje in de King. Ik heb over een paar minuten de uitslag, want er kan er maar één deze epische battle winnen en daadwerkelijk ook gedraaid worden bij King. Dat is zometeen. In de tussentijd ook nog muziek van Sam Fender en ook Limp Bizkit, hoor je zo.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
7: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot

0: 1,99. Altijd laag.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Het kabinet is net met de nieuwe maatregelen rond stikstof gekomen. En het komt erop neer dat de landbouw over 4 jaar een kwart minder stikstof mag uitstoten. En daardoor kunnen eind volgend jaar al kleine bouwprojecten weer van het slot. Het aantal slachtoffers van de dubbele aardbeving in Venezuela loopt nu hard op. In nog geen dag is het aantal doden meer dan verdubbeld. Het zijn er nu bijna 600. En in China is een ongeluk geweest met een vliegtuigje dat tegen de hoogste wolkenkrabber van Peking is gevlogen. Ooggetuigen hadden foto's op social media gezet, maar de Chinese overheid haalt die ook weer snel weg. Het weer nu van Weer Online. Uitzonderlijk heet met bijna in het hele land code rood. Vanavond maakt vooral het zuidoosten kans op onweer. En vannacht is er maar weinig afkoeling.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de drukte op dit moment. Er staat slechts 40 kilometer file. Op de A2 Utrecht-Eindhoven heb je tussen de knooppunten Hintam en Vught een kwartier vertraging. Op een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Ook een kwartier lang onderweg ben je op de A35 van Almelo naar Enschede, tussen Delden en Enschede-West. Dat komt door een pechgeval. En A59 Den Bosch richting Os, tussen Rosmalen en Kruisstraat. 10 minuten extra reistijd.
3: Kink.

0: Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In bij Kink.
1: De strijd om de titel.
0: Strijd om de titel deze week ging in de blauwe hoek met Babylon Zoo. In de rode hoek de Killers. De titel waar zij om strijden is Spaceman. En één van de twee kan er maar gedraaid worden. Er komen verschillende berichten binnen in de Kink de afgelopen minuten. Hoi Mick, doe maar Babylon Zoo. Groetjes van Mariska. Wil Jan ook Babylon Zoo? Zoveel meer power kan ik wel gebruiken om het laatste half uurtje in die hitte op het werk door te komen. De Killers krijg ik van Eline. Blauw, rood, blauw. Rutger zegt ook, Babylon Zoo, de Killers hoor je al zo vaak. Rode is ook geweldig, maar dit is echt jeugdsentiment, zegt Marielle. De Killers, rode hoek, zegt Rebecca. De Killers, de Killers, de Killers. Ik ben voor de Killers. Groetjes Robin. Dus ik denk dat we een conclusie kunnen trekken.
1: De strijd om de titel.
0: Het was een epische strijd. Beide partijen alles gegeven, zowel de rode hoek als de blauwe hoek. Maar in de Grolleman Arena wordt deze strijd om de titel Spaceman dan toch beslist. Door de Killers.

de Beaches bij King Blame Brett. Normaal gesproken zit Jim Volwald hier op dit tijdstip. Hoor je zijn programma. Hij is er nu even niet, want hij heeft vanochtend de ochtendshow. Dus hallo met Nick. Maar mocht je toch behoefte hebben aan een dosis Jim Volwald en dan in combinatie met de Beaches, dan kun je op King.nl in de Kink app en ons op ons YouTube-kanaal interview checken dat Jim backstage had vorig weekend op Pinkpop met de Beaches. Onder andere gaat over hun nieuwe muziek, over luistertips en over waar ze naar uitkijken om in hun vrije tijd zometeen weer allemaal te gaan doen. Dat hele interview vind je dus in de Kink app op King.nl en op ons YouTube-kanaal. En hou dat sowieso in de gaten, al die kanalen. Want nog veel meer interviews en ook gigs in onze Secret Gigs-tuin, daar op het Pinkpop-terrein, die ga je de komende tijd online zien verschijnen. Maar voor nu alvast dat interview van de

Nieuwste van Editors, The Rush. Afgelopen weekend ook op Pinkpop. En er is een King Presents show aangekondigd. 18 februari 2027 King Presents Editors in de Ziggo Dome. Alle info daarover vind je in de Kink app en op kink.nl. En deze nieuwe single die ga je nog wel vaker horen bij Kink. The Rush, nieuwste van Editors. En zometeen hoor je muziek van Blur en ook Violet Grohl.

0: de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, €1. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook €1. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
10: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Na jaren is er een plan van het kabinet om de uitstoot van stikstof aan te pakken. En dat betekent voor boeren dat ze over 4 jaar een kwart minder mogen uitstoten, maar de industrie en het vervoer moeten ook meedoen. Het moet weer ruimte geven om woningen te bouwen. Eind volgend jaar moeten we dat al gaan merken, zegt het kabinet. Het aantal slachtoffers van de dubbele aardbeving in Venezuela loopt nu hard op. In nog geen dag is het aantal doden meer dan verdubbeld. Het zijn er nu bijna 600. Een Nederlandse reddingsteam is vanmiddag vertrokken naar Venezuela. Met speurhonden gaan ze mensen zoeken die onder de puin liggen. De Chinese overheid doet erg geheimzinnig over een ongeluk met een vliegtuigje dat tegen de hoogste wolkenkrabber van Peking is gebotst. Ooggetuigen hadden foto's op social media gezet, maar die zijn ook weer weggehaald. Of er sprake was van opzet bij het ongeluk is niet bekend. En over eventuele slachtoffers ook niet. En code rood vanwege de hitte is voor 4 provincies verlengd tot en met morgen. En het is voor het CBR reden om dan ook de rijexamens te schrappen. Het geldt voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Vandaag gingen de rijexamens ook al niet door, maar dat was in meer provincies dan morgen. Het weer nu van Weer Online. Het is uitzonderlijk heet met bijna in het hele land code rood. Vanavond maakt vooral het zuidoosten kans op onweer. Kan dan plaatselijk veel regen naar beneden komen en vannacht is er maar weinig afkoeling.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is veel minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven heb je wel 20 minuten vertraging tussen de knooppunten Hintham en Vught. Bij bergingswerk zijn er 2 rijstroken dicht. A7 Horen-Zaanstad tussen Avenoorn en Purmerend Noord 10 minuten extra. Komt door een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven. Ook 10 minuten vertraging op de A35 vanuit Almelo naar Enschede. Tussen Delden en Enschede West. Komt door een pechgeval. En A59 Zierikzee Den Bosch tussen Raamsdonksveer en Waspik. Doe je er een kwartier langer over.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
14: Oud Zierikzee van Violet Grohl. Hoor je zo meteen na Blur. Dit is Song 2.

0: De Outkick XL Bug in the Cake van Violet Grohl. Bij Kink. De Kink XL van deze week is trouwens ook te gek. Die is van Weezer met Wednesday. Als je die nog niet gehoord had, dan die ga je zo meteen nog wel een keer horen. Binnen een uur komt hij nog voorbij bij Kink. Ondertussen is het wel ook gewoon het einde van de week. Het begin van het weekend, vind ik wel officieel. Hè. Het is 5:08 inmiddels. Dus we mogen de Kink Weekendagenda langzaam wel een beetje gaan invullen. Als het officieel in de Kink Weekendagenda opgenomen is, dan weet je dat het echt is. Dus wat zijn jouw plannen? Wat is er allemaal te doen dit weekend? Hoop dingen die gecanceld worden natuurlijk, vanwege de code rood en zo. En nou ja, daar komen dan andere dingen voor in de plaats, waarmee je juist een beetje de verkoeling gaat opzoeken. Dus laat weten wat jij dit weekend op de planning hebt staan en zet dit officieel in de Kink Weekendagenda. Stuur een berichtje via de Kink app.
1: De Kink Weekendagenda.
0: Gaan we hem zo meteen samen invullen. Eerst muziek van New Order en Fountains of Wayne. Stacey's Mom.

0: Het weekend is begonnen met New Order bij Kink, Blue Monday. Maar wat is er eigenlijk allemaal te doen dit weekend?
1: De Kink Weekendagenda.
0: Berichten kwamen binnen via de Kink app. Fabian die stuurt een heel weekend onder de tuinsproeier staan, denk ik. Ja, dat vind ik ook, Fabian. Succes daarmee. Ivan gaat het WK kijken. Leuk. Jelle, die laat me weten, deze week is ons eerste zoontje geboren met Kink op de achtergrond. Leuk. Wat een eer. Ik denk dat dan een heel weekend vol kraamvisite moet gaan worden. Het is ook het weekend van de openluchttheaters. Raccoon die staat in het openluchttheater Valkenburg morgenavond. En Sommieu in het openluchttheater Caprera in Bloemendaal is dat. En zondag dan nog Chef Special in het openluchttheater De Goffert in Nijmegen. Edwin die gaat zondag naar Nick Cave met jullie kaartjes. Laat hij weten via de Kink app. Dat is inderdaad Kink Presents Nick Cave in Antwerpen. Life is life. En Kenny zegt veldkamperen en vrijwilligerswerk doen met een leuk clubje. Veldkamperen. Ik vind dat daar ook niet het weer voor, maar dat moet je vooral doen, Kenny. En als het clubje maar leuk is, dan wordt het vast een tof weekend voor iedereen. Fijn weekend. Aan de muziek zal het niet liggen. Die is zometeen van Ugly Kid Joe and the Cooks. En deze van Turnstile hoor je nu. Never Enough.

0: Wat zeggen de koeks vandaag als ze op de thermometer kijken?
1: Oela.
0: Het is Kink op de vrijdagmiddag met zometeen muziek van Guns N' Roses en ook de nieuwste van Enter Shikari komt eraan. Kink.
2: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl. Kink.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo-juichjack en personaliseer hem met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
6: Sorry, het is WK.
7: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Half zes. Kink. ANP Headlines.
13: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In de stikstofplannen van het kabinet moet het vanaf eind volgend jaar mogelijk zijn om bouwprojecten weer van het slot te halen. Maar dan moeten de boeren en de industrie hun uitstoot wel omlaag brengen. Bij de NS gaan door de hitte zoveel treinen kapot dat het niet meer bij te benen is om ze meteen te repareren. En daardoor vallen treinen uit en er zijn ook meer seinstoringen dan normaal. En in België is een man opgepakt die anderhalf jaar geleden een Nederlander van 25 zou hebben doodgeschoten in Spanje. De liquidatie zou een vergissing zijn. De verdachte wordt binnenkort uitgeleverd aan Nederland. Het weer nu van Weer Online. Het is uitzonderlijk heet, met bijna in het hele land code rood. Vanavond maakt vooral het zuidoosten kans op onweer en daarbij kan het hard gaan regenen. En vannacht is er maar weinig afkoeling.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is een stuk minder druk op de wegen dan gebruikelijk. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. En A59 Zierikzee Den Bosch tussen Raamsdonksveer en Waspik 2 kilometer. Kwartier oponthoud heb je daar vanwege een spoedreparatie. De linker rijstrook is dicht.
15: Kink.

0: hard way. Enter Shikari en Find Out the Hard Way.
1: Zo, die heb ik al een tijd niet gehoord.
0: In Zozo, die heb ik al een tijd niet gehoord. Laat Jim je elke week een track horen die je al een tijd niet hebt gehoord. Bij King, de naam zegt het eigenlijk al. Jim is er deze week niet, ik ben er wel. Hallo, Mick. En ik dacht, misschien is het wel leuk om te gaan naar een van die grootste bands uit Ierland inmiddels. Ze staan al met heel veel tracks in de King 1500 ondertussen. Boys in the Better Land, Starburster, In the Modern World. It's Amazing to be Young, onder andere. Dat hebben ze nog niet eens allemaal genoemd. Maar ik dacht, misschien is het dan goed om van Fontaines DC, want daar heb ik het over, even helemaal terug te gaan naar 2017 met een van de eerste nummers waarmee ze een soort van doorbraken in de wereld. Het gaat over een historische arbeiderswijk daar in Dublin in Ierland. Daar hebben ze gestudeerd, meerdere bandleden van Fontaines DC. En daar was een echt café, wat ook echt bestaat, dat heet de Liberty Bell. Die track hebben we al een tijd niet meer gehoord, toch bij King, dacht ik zo. Fontaines DC en Liberty Bell.
1: Zo, die heb ik al een tijd niet gehoord.

0: Deze week de King XL Weezer.
1: En Wednesday, we might as well be strangers. Zometeen, geen Coton en Veenstra na zessen. Larissa Postma hoor je zometeen bij Kink. En zij heeft onder andere muziek van The War on Drugs, van Primal Scream en...
2: Pop-punk.
1: Een fijne dosis pop-punk zometeen bij haar in de vorm van muziek van Sum 41. Dus straks na zessen, Larissa Postma. Ik heb deze nog voor je van MGMT. Dit is Time to Pretend.

0: Nederlander Mick Hummel was erbij.
1: Kink. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
7: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Oranje fans opgelet,

0: Oh, wat een goal! Goal?
1: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Nieuw!

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Met de stikstofplannen die het kabinet vanmiddag presenteerde, moet er meer ruimte komen om woningen te bouwen en wegen aan te leggen. En daar zou dan eind volgend jaar mee begonnen kunnen worden. In de plannen staat verder dat de uitstoot van boeren en industrie de komende jaren flink terug moet. Zeker een kwart. Het piept en het kraakt bij de NS, want die kan de reparatie van treinen die kapot gaan door de hitte niet meer aan. En daardoor vallen treinen uit. Ze worden meestal dezelfde dag nog gerepareerd, maar dat lukt nu niet. De NS reed al met een aangepaste dienstregeling, maar ziet het dus toch op verschillende plekken fout gaan. België levert binnenkort een man uit Gent uit aan Nederland. Hij zou 1,5 jaar geleden een Nederlander hebben doodgeschoten in Spanje. De liquidatie zou een vergissing zijn. De verdachte zat ook al een tijdje vast in Spanje zelf, maar dat liet hem vrij omdat de maximale termijn van voorlopige hechtenis was verlopen. En nu Oranje op het WK door is en de volgende wedstrijd in Mexico wordt gespeeld, heeft de bekende Oranjebus een aardige rit voor de boeg. De bus is vertrokken uit Kansas City en moet naar Guadalupe, 1800 kilometer verderop. Maandag moet hij er zijn, ruim voor de wedstrijd tegen Marokko. Het weer nu van Weer Online. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht nauwelijks af en morgen opnieuw een hete dag, maar iets minder heet dan nu.
2: Kink.

Dat is precies de bedoeling. Get your rocks off. Primal Scream hoorde hierbij. Juist op de vrijdagavond. De meesters van Kink zijn even afwezig. Zowel Erik als Michiel hebben dit weekend andere plannen. En dus hoor je mij, Larissa, deze hete vrijdagavond tot 9 uur 's avonds. Pittige rit naar de studio trouwens net. In mijn auto was het echt een onaangename 39 graden. Nadruk op onaangenaam, niet uit te houden. Dan heeft Robin het toch echt beter voor elkaar. Hij zit heerlijk in zijn hangmat, appt hij via de Kink app. Lekker zeg. Tja, het is warm. Nederland gaat gebukt onder de hitte. Maar jij en ik gaan gewoon weer rechtop staan. Want dat kunnen wij erg goed sinds de evolutie. Nothing but Thieves and Evolution hoor je nu bij Kink.

0: bar waar de rook in de lucht hangt, de geur van oude rum of cognac. Zo'n plek waar de beste jazzmuzikanten op het podium staan. Weet je, echt zo'n klassieke jazzbar. Dat is precies het beeld dat opening night van de Arctic Monkeys bij mij oproept. Het heeft echt zo'n heerlijke, coole vibe. Over jazz gesproken. Zometeen hoor je een ode aan een van de beste jazzzangeressen ooit. Die vrouw was fenomenaal. En vanavond staan ze op Jira Open Air in plaats van Jira Open Air. Omdat het zo ontzettend belachelijk heet is, zegt Isabelle die daar nu is. Succes! De Offspring, daar heb ik het over. Ook hen hoor je zometeen hier bij Kink.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
9: Dat gaan we vieren.
8: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
14: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
15: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
17: Samen delen we Oranje.
18: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
19: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
20: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
20: Nee, rook. Uit de meterkast.
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
19: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.

Is dit het? Serieus? Ach, klein dat podium. Wat is het hier überhaupt klein? Daar kan toch nooit een band op staan? Zo heet. Iedereen zit zo op elkaar. Oh, wacht. Daar komt ze.

Je hoorde de jazzzangeres Billie Holiday met het nummer Fine and Mellow uit 1957. Een van de beste jazzzangeressen ooit. Die stemmen, waanzinnig. En toen zij net begon met zingen, trad zij op in kleine loungecafés in Harlem, Amerika. Een verhaal en een stem die U2 inspireerde om het nummer Angel of Harlem te maken. En die hoorde je net hier bij Kink. Zometeen doen we het rustig aan met de Eels, maar eerst knallen we keihard door. En dat kan het beste met System of a Down. En dat

je hoofd, joh. Pom en hi hier bij Kink. Ben je toevallig ambtenaar en manager, dan heb je heel misschien wat te vrezen. Hoe dat zit, dat hoor je in het nieuws van 7 uur zometeen. Ook nieuwe muziek van The Warning en dat klinkt lekker. Je hoort het zo naar Mr. Lenny Kravitz. Where are we running?

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
5: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: 7 uur. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Treinreizigers moeten ook de komende dagen rekening houden met vertragingen en uitval. Er gaan zoveel treinen kapot door de hitte dat de werkplaats er niet meer kan bijbenen. De problemen op het spoor duren zeker tot en met dinsdag. De NS reed al met een aangepaste dienstregeling vanwege het weer. Het aantal ambtenaren dat manager is, kan best wel omlaag, vindt staatssecretaris Erik van den Burg. En daar gaat hij wat aan doen. Nu is de helft van de ambtenaren manager en dat moet een derde worden. Van den Burg wil kijken of AI-werk kan overnemen. Op militairen en politieagenten wil hij in elk geval niet bezuinigen. De stikstofplannen waar het kabinet mee komt zijn pijnlijk en ingrijpend voor veel boeren en tuinders, vindt Belangenclub LTO. Bovendien is niet duidelijk hoe de maatregelen ervoor kunnen zorgen dat er minder stikstof wordt uitgestoten. Natuurclubs als Greenpeace zijn wel positief. Eindelijk komt er schot in de zaak, is de reactie. En Max Verstappen hoopte dat zijn auto het nu beter zou doen, want die heeft een update gekregen, maar daar was nog weinig van te merken tijdens de trainingen in Oostenrijk. Hij reed de vierde tijd in de eerste en tweede sessie. Kimi Antonelli deelde opnieuw de lakens uit en was zeker een halve seconde sneller dan Max. Het weer nu van Weer Online. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten van het land en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht nauwelijks af en morgen opnieuw een hete dag, maar wel iets minder heet dan nu.

0: It's a ritual.
1: Oh, je wordt je toch blij van. Je gaat vanzelf meebewegen met je hoofd. Heerlijk. De nieuwste van de zussen Villarreal. De nieuwste die je trouwens volgende week vrijdag live kan horen als je tickets hebt voor Rock Werchter. The Ritual heet hij en hij klinkt fantastisch. Je hoort hem hier op je vrijdagavond bij Kink. Hopelijk staat die barbecue nog lekker te roken trouwens. Of misschien maakt het je helemaal niet uit. Heb je net andijvie stamppot achter de kiezen? Het kan, hè? Ik vind het altijd wel grappig dat er een soort ongeschreven regel lijkt te zijn dat je bepaalde gerechten niet in de zomer eet. De zomer is voor barbecues en 's winters eet je dan stamppot. Dat kan niet in de zomer. Ik vind het zo raar. Nou ja, goed. Wat je avondeten ook was, lekker uitbijken, doe je met lekkere muziek. Geen corvée vanavond, maar ik ben er wel. Larissa hier en fijn dat je luistert. Want als je luistert, hoor je zometeen muziek van eigen bodem na een rammer van een plaat. Een lading aan energie uit 1997. Je hoort de Patch Mode en it's no good.

0: Town Soul uit de jaren 70, maar dan in een rockjas gestoken. Mooie cover van de Commodores van Faith No More. Easy, hoorde je. King. Mijn oom zegt altijd, easy does it. Je kan ook echt niet anders in dit weer. Het is bloedheet en dan moet je ook even rustig aandoen. Sterker nog, dat gebeurt massaal. Met de hitte werken mensen nou eenmaal trager. Volgens verzekeraar Allianz is er dan sprake van een verminderde arbeidsproductiviteit. En dat begint ongeveer vanaf 32 graden. Allianz heeft dus uitgebreid onderzoek gedaan hiernaar. Vermoedelijk niet in 32 graden, want ja, anders moesten we misschien nog wachten op het resultaat. Je weet wel, trager werken met die hitte en zo. Maar het kost Nederlanders blijkbaar ook heel veel. Namelijk 1,1 miljard euro. Ik vind dat eigenlijk best wel veel. Kinda sucks. Maar ja, we blijven het gewoon rustig aan doen met dit weer. En dat mag in het weekend van Kink, want die is officieel begonnen. Boeien die cijfers, kleren uit, of tenminste, nou ja, niet al je kleren uit, maar wel je werkkleding. Zomershorts aan, voeten in een bad en dan zorg ik voor de muziek. Zometeen hoor je Ramstein, die aardig fan van de hit is, als je kijkt naar de hoeveelheid vuurwerk die zij gebruiken in hun shows. En ook de Daily Drop hoor je zometeen en die gaat over jou.
1: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Renew.
11: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com. Nieuw!

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
1: ANWB en gaan.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: De prijs van

0: Dat is knapper als je zo kan fluiten. Dat hoorde je zowel bij de Gorillaz als bij Rammstein. Engel hoorde je bij Kink.
1: Dit is Kink.
0: 700.000 nummers worden er iedere week uitgebracht via online streamingsdiensten. Dat is trouwens echt kapot veel, jeetje. Ik snap wel, als echte muziekliefhebber houd je van de classics zoals The Fooz en Black Sabbath. Maar ik kan me ook voorstellen dat je benieuwd bent naar wat de nieuwe generatie rocksterren maakt. Maar ja, 700.000 nieuwe nummers per week. Waar in godesnaam begin je dan met het ontdekken van nieuwe muziek? Nou, ik zou je zeggen, dat is precies hier bij Kink. Want iedere doordeweekse dag hoor jij in de Daily Drop de crème de la crème van de nieuwste releases. Met de hand en oren gekozen door een specialistisch team op een snikheet kantoor die voor jou aan het zoeken is. Een team dat dus het grove werk voor jou uitvoert, zodat jij eigenlijk alleen maar hoeft te luisteren en te genieten. Deze vrijdag 26 juni 2026 is er weer een parel uitgekozen. En het is het nummer About You van de Pretty Reckless. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt en wie weet hoor je me vaker hier bij Kink.

Mooi, dat schelde ze op het einde. Erwin zegt, ze zullen het vast gedraaid hebben. Maar ja, het was mega heet. Hij heeft ze gezien vorige week op Pinkpop. Na 23 november staan ze in de AFAS. En deze vrijdagavond hoorde je ze op Kink met de Daily Drop. De allernieuwste van de Pretty Reckless About You heet die. En je zal hem absoluut vaker voorbij horen komen. Een lekker nummer. Zometeen Jimi Hendrix naar Florence and the Machine. En een bak aan liefde.

Blijft genieten, zei gitaarwerk. Man, wat een legende zeg. Jimi Hendrix en Crosstown Traffic hier bij Kink. Over verkeer gesproken, bel de ANWB niet. Bijzondere oproep wel, want je belt de ANWB natuurlijk niet om te praten over koetjes en kalfjes. Er zal echt wel een reden voor zijn. Maar er zit ook een goede reden achter dit verzoek. Wat dat is, dat hoor je zo in het nieuws van 8 uur. Net als muziek van R.E.M. en 30 Seconds to Mars. Maar eerst een nieuw werk van The Last Dinner Party en die heet...

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
3: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenore vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er komt statiegeld op melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een plan daarvoor. Voorwaarde is wel dat er maatregelen komen om geen problemen met de hygiëne te krijgen, zoals bij flessen waar zuivel in zat. Volgens de wet moeten 9 op 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat aantal wordt lang niet gehaald. In Venezuela worden na de aardbevingen van gisteren nog veel mensen vermist. De VN schat dat het er zeker 50.000 zijn. Het wordt ingewikkeld om ze te vinden. Venezuela doet wat het kan, maar zit ook te wachten op reddingswerkers uit het buitenland. Er zijn tot nu toe meer dan 900 doden geteld. De problemen op het spoor worden met het uur groter. Treinen gaan kapot door de hitte en moeten gerepareerd worden in de werkplaats. Maar het zijn er intussen zoveel dat het wel even kan duren, zegt de NS. Je moet daarom ook de komende dagen rekening houden met vertragingen en uitval. De oproep van de ANWB om alleen de wegenwacht in te schakelen als er echt iets aan de hand is, heeft geholpen. Het was vandaag allemaal goed te doen, zegt iemand van de bond. In de loop van de avond kan er nog wel druk worden, denkt de ANWB, omdat er mensen terugkomen van uitstapjes of evenementen, zoals Concert at Sea. Het weer nu van Weer Online. Vanavond wordt in het zuidoosten onweer verwacht en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. En het koelt vannacht niet echt af. Blijft op de meeste plaatsen ongeveer rond de 20 graden.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
13: Op je vrijdagavond zometeen liefde van R.E.M. na 30 Seconds to Mars.

Die riff is zo lekker. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ach, nice. R.E.M., The One I Love. Hoorde hier bij Kink. Volgens Bluff ademt Vlissingen zwaar, maar ik kan je garanderen dat niet alleen in Vlissingen ze zwaar ademen. In heel Nederland is het code rood door de hitte en dat betekent rustig aan. Dat kunnen we fysiek doen. Maar dat gaan we zeker niet muzikaal doen op de vrijdagavond. Niks rustig aan hier bij Kink. Erik en Michiel zijn elders aan het genieten, dus hoor je mij, Larissa, tot 9 uur vanavond met de lekkerste alternative rock. En in de Kink-app komen her en der berichten van luisteraars die vorig weekend op Pinkpop waren. Foto's en zo, hartstikke leuk. Ik kan me ergens wel voorstellen dat je dan, nou ja, misschien toch wel een beetje ontwenningsverschijnselen hebt. En dat is logisch. Ik bedoel, de roze hoeden overal, de gezelligheid van iedereen om je heen, maar natuurlijk vooral de muziek. En bij die laatste kan ik je wel helpen. Kleine throwback naar Pinkpop, waar deze gasten uit Den Haag helemaal los zijn gegaan. En niet één keer op het podium, maar ook nog eens op de Kink Secret Stage. Waanzinnig! Je hoort ze nu op Kink. Dit zijn de Wodan Boys.

Prachtig, zegt Suzy in de Kink app. En dat ene woord is echt al genoeg. Coldplay en Violet Hill. Worden hier bij Kink. Geronimo! Dit woord wordt heel vaak geschreeuwd op het moment dat iemand gaat bungee jumpen of van een cliff afspringt of zo. En dit is dus ook echt zo'n woord wat ik nooit in mijn leven ga gebruiken. Want de kans dat ik ga bungee jumpen is echt 0,00001%. Doodeng. Maar goed, om terug te komen op het woord Geronimo. Het is dus een strijdkreet uit de Tweede Wereldoorlog en komt van de 19e eeuwse Indianenleider Geronimo. Een man die dus blijkbaar nergens bang voor was. Maar ik heb een theorie. In de 19e eeuw bestond bungee jumpen nog niet. En ik durf er geld op te wedden dat als meneer Geronimo van een klif af moest springen aan een kleine elastiek, hij ook echt wel in zijn broek zou schijten. Goed. Het is in ieder geval een strijdkreet, een woord van power. En dan is de naam van het nieuwste nummer van Triggerfinger wel heel toepasselijk. Geronimo, hoor je nu bij Kink.

0: Simple Minds, Someone, Somewhere in Summertime hier bij Kink. En prinses Alexia is 21 jaar geworden. Zometeen de prinses door de jaren heen... Nee, dat kan niet kloppen. Nee joh, zometeen muziek en dat klopt wel, muziek op Kink. En ook de bands die eraan komen zijn absolute royalty. Onder andere Leap staat klaar en ook Back hoor je zo. Kink.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli... hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favoriete via kink.nl. Kink.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar... Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Oh, ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

Moet een aardig grote kooi zijn, denk ik. Cage the Elephant, Ain't No Rest for the Wicked. King. Iedere dag maken wij keuzes. Yoghurt of brood voor het ontbijt. Auto of fiets als je naar je werk toe gaat. Maar je maakt niet altijd de juiste keuze. Sommige keuzes hebben behoorlijk veel impact. En soms maak je gewoon outright de verkeerde keuze. Dat kan. Zo heb ik vanochtend gekozen voor een spijkerbroek en een zwarte band t-shirt. En dat was een verkeerde keuze met dit weer. Maar jij maakt goede keuzes. Jij hebt namelijk de keuze gemaakt om je radio af te stemmen op Kink. En dan word je beloond met LinkedIn.

0: 12.000 nummers gezongen in meer dan 20 talen. Asja Boschle was echt een muzikale legende. En Corner Shop eert haar.
1: Dit is Kink.
0: Dat hoorde je in het nummer Brimful of Asja, de Norman Cook remix op je vrijdagavond. Het was mij een eer om het weekend met jou te starten. Morgen ben ik er weer tussen 6 en 9. Zometeen tot middernacht, meneer Marco van Hierde.
2: Hallo Larissa.
0: Hallo.
2: Hi.
0: Hou je het nog uit met dit?
2: Ja, het is interessant dat je het vraagt, want we hadden het er net over. Hè? Dat jij een beetje zoiets van... Het is wel, het slaat wel toe.
0: Ja, maar ik heb heet.
2: Ja, jij bent inderdaad warm en dan word je een beetje loom van.
0: Ja. Maar nu heb ik dat al vrij snel, maar de hitte maakt het niet heel veel beter.
2: Oké, dat is het hele jaar door.
0: Dat is het hele jaar door.
2: Oké, nou, dan verandert daar niet zo heel veel aan dan.
0: Ja, een soort luiheid.
2: Gewoon standaard, een soort van chronische luiheid is dat.
0: Zoiets.
2: Ja, ik zit een beetje in aan de andere kant van het spectrum. Ik heb een soort van, ik slaap weinig en dat leeft een soort van hypermodus op. Ik loop echt te stuiteren als een malle en ik heb geen idee.
0: Maar dat is op zich wel, ik zie je ook echt helemaal fidgeten met je telefoon en je gaat serieus echt alle kanten op.
2: Ja, I know.
0: Maar dat wordt een hele energieke show dus.
2: Ja, ik

0: zat wel weg hier naartoe te denken, ja, is dat nou precies waar je op zit te wachten? Want het is dat warme weer, dus misschien juist een beetje rustig aan. Dus ik ga mezelf proberen een beetje in te houden.
1: Oké. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga luisteren in de auto. Marco van Hierden tot middernacht. Je hoort het, hij staat voor je klaar. Maar hier steken jij en ik nog de fikker in met de staat. Hun nieuwste The Fire hoor je nu. En zoals altijd, leef je leven, doe geen kwaad en geniet een beetje. Larissa out.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela gaat nu al richting de 1000. Er zijn 920 doden geteld en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingsoperaties komen maar moeilijk op gang door een gebrek aan goede spullen. Andere landen hebben hulp gestuurd, Nederland ook. In Almere zijn 3 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. 2 zijn er slecht aan toe. Politie heeft 3 mensen opgepakt, waaronder 1 van de gewonden. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is op dit moment nog niet bekend. Het wordt misschien duidelijk in de verhoren. Rijkswaterstaat moet aan de slag op de A15 bij Gorkum, want door de hitte is daar het asfalt omhoog gekomen. Automobilisten worden nu al gewaarschuwd met borden en straks begint een noodreparatie en die gaat zeker tot morgenmiddag duren. Het zal dan extra druk zijn omdat de A15 ook al een omleidingsroute was voor werkzaamheden aan een andere weg. En slecht nieuws voor Orgel Joke. Ze zou naar Mexico gaan voor een optreden rond de wedstrijd van het Nederlands elftal. Maar dat gaat niet door. Het is de FIFA niet gelukt om het allemaal te regelen. Toch is een optreden op het WK niet helemaal van de baan. Als Nederland maandagnacht door is, speelt ze misschien in Houston. Het weer nu van Weer Online. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten van het land en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht niet echt af. De temperatuur blijft schommelen rond de 20 graden. En morgen opnieuw een hete dag, maar wel iets minder heet dan vandaag.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
13: Geen Joker, maar wel de Voes. Eerst tijd voor Oasis. Don't Look Back in Anger. Kink.

0: Nou, ik was er een beetje bang voor. Afgelopen zondag. Het scheelde niet veel hoor. De Kaiser Chiefs. I Predict a Riot. En die voelde ik aankomen afgelopen zondag. Want ik samen met mijn zoon naar Pinkpop.
1: Kink. Kink.
0: Had de avond ervoor had hij lekker met zijn vrienden voetbal zitten kijken. Iets te diep in het glaasje gekeken. Hij keek niet helemaal zuiver uit zijn ogen toen ik hem 's ochtends vroeg op kwam halen. En voordat we de deur uitgingen zei ik nog... joh, neem even extra water mee, een t-shirt, pet. Ook geen overbodige luxe zonnebril. Wat en zonnebrand, dan nou ja, kom je in ieder geval goed beslagen te ijs vandaag. Maar goed, zoals dat gaat met de young adolescent... hij vond het niet nodig. Wij, amper 2 uur op het Megaland terrein tijdens Pinkpop. En daar begon het gemop hoor. Knijt warm, zweet op zijn voorhoofd, nergens een schaduwplekje te vinden. Hij, een flinke kater... Nou, je kunt je voorstellen, ik heb je gewaarschuwd. Lach echt op het puntje van mijn tong, maar ik heb me ingehouden. Uiteindelijk hebben we toch uitgezongen tot de Foo Fighters aan het einde van de dag. En ik kan je vertellen, het was echt meer dan de moeite waard. En ondanks zijn kater heb ik dan ook zo nog maar voor Vaderdag een kink... of niet een kink, maar een Foo Fighters t-shirt van hem gekregen. Dus wat dat betreft, eind goed al goed. Geen riot dus. Wel vanavond. Hele fijne muziek. Ik hoop dat je trommelvliezen niet zijn gesmolten. Tot vanavond heb ik namelijk... heel veel fijne muzikale pareltjes voor je meegenomen. En ik weet dat het warm is, maar het zal wat lastig zijn... om daar stil bij te blijven zitten. Succes daarmee. Zometeen Sam Fender op Kink, Getting Started, Tom Petty heb ik voor je... en straks de zoektocht naar de kortste track van de week. Maar eerst is dit op jouw vrijdagavond van harte welkom. Mijn naam is Marco en dit is Urban Dance Squad Fast Lane.

that green flow. It's nice for you, bro, but I'm not impressed, no.

Tom Petty en de Heartbreakers. Met dat liedje waarvan we eigenlijk tot de dag van vandaag nog steeds niet zo goed weten waar het nou over gaat. Er zijn drie smaakjes, namelijk of het gaat over marihuana, want marihuana in slang is Mary Jane. Of het gaat over de scheiding met zijn ex-vrouw, die heet Jane. En dit liedje werd geschreven een jaar nadat ze gingen scheiden. Maar het kan ook zijn dat het gaat over een vrouw uit Indiana die uiteindelijk het dorp verliet om zichzelf te, zichzelf te zoeken. De speurtocht naar haar eigen ik. En die klinkt nog het meest waarschijnlijk, want dit liedje Mary Jane's Last Dance heette origineel Indiana Girl. Of we er ooit achter gaan komen, dat blijven laten we in het midden. Je hoort hem in ieder geval wel op Kink. Bij deze is het relatief makkelijk. Dit is Editors met All Sparks.

0: vorige week nog om de hoek. In Landgraaf, mannen van Editors. Ik begreep dat Jim nog een gesprek heeft gehad met de zanger Tom Smith. En daar heeft hij, ja, je gelooft het of niet, maar een poging gedaan om hem te imiteren qua stem. Ik vind het gedurfd. Ik zal eens even kijken of die content inmiddels al online is gezet op King.nl. Ga ik zo meteen voor je uitzoeken. Vandaag trouwens de kaartverkoop gestart voor het concert van de mannen op 18 februari volgend jaar in de Ziggo. King Presents Editors. En ja, ik weet het nog niet zeker natuurlijk. Maar het kan zomaar zijn, dat als je goed blijft luisteren naar Kink, dat er nog eens een keer ergens een geit voorbij komt met die kaart in zijn bek. We'll see. Hey, even een hele belangrijke vraag voor je. Het is vrijdagavond, ik weet, je hebt al een heleboel moeten doen. Nu even in de ruststand. Maar toch, hoeveel liedjes ken je die korter zijn dan 2 minuten? Als je er al eentje weet, dan mag je die doorsturen via de Kink-app. Ik ben namelijk op zoek naar de Kink Shortcut. Een liedje die niet langer duurt dan 2 minuten gewoon omdat het kan. En ook omdat ze gewoon goed kunnen zijn. Als je er eentje hebt, mag je doorsturen via de Kink-app. Dan hoor je hem binnen nu en een kwartier terug. Sowieso op de lijst Evanescence en Honey I'm Home.
1: Kink. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.

0: 10% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
3: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker! Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
8: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: Als het gewoon even heel kort was geweest, had het vandaag best wel gemogen voor me, hoor. Still My Sunshine. Je hoort Len op Kink op jouw vrijdagavond. Van harte welkom, mijn naam is Marco. Dit liedje trouwens duurde 3 minuten en 23 seconden. Nou, kan ik me voorstellen dat je denkt, oké, lekker boeien. Nou, daar zit een verhaal achter. Liedjes die duren gemiddeld op de radio duurde 3,5 minuut. Daar is een half minuut van afgesnoept, simpelweg omdat wij onze aandacht gewoon niet meer heel lang bij één specifiek ding kunnen houden. En daar doe ik iets aan. Althans, ik ben vooral aan het zoeken naar het bewijsmateriaal dat korte liedjes niet per se slecht hoeven te zijn. En daarom elke week rond dit tijdstip de Kink Shortcut. Een liedje die niet langer duurt dan 2 minuten. En ik zie week op week op week steeds één liedje zo vaak binnenkomen dat ik denk, ja, ik kan hem ook gewoon niet weigeren.
1: Nee, is niks.
0: Korter dan dit komen ze niet, rachende mannen. Nee, niks. Maar in de tussentijd heb ik ook nog eventjes een lijntje uitgezet. Althans, ik probeer het even. Of die er is.
2: Van
0: Hey Jorrit, je spreekt met Marco van Kink.
2: Hallo.
0: Hey, hoi. Ben ik gelegen of niet?
2: Nou, ik zit in de auto. Ik kom net klaar met werken.
0: Ah, hoe hoog staat de airco?
2: Nou, hij is nu... hij begint nu lekker af te koelen, dus dat gaat goed.
0: De airco begint af te koelen of de auto begint? En dus ook jij
2: begint af te koelen. De auto begint af te koelen. Dat is een andere
0: betere weg. Moest je vandaag binnen of buiten werken?
2: Binnen.
0: Oké, en hadden ze daar dan een fatsoenlijk airco of hoe ging het eraan toe?
2: Ja, nou, graadje of 25 was het, dus dat was net te doen.
0: Ja, oké. Dus wel een klein beetje murf geslagen en nu lekker op weg naar huis. Waar moet je naartoe?
2: Nu op weg naar huis, ja. Ik rijd nu eerst richting Lexmond en daarna richting Leerdam.
0: Leerdam, oké.
2: Ja.
0: Dus dan ben je nog goed en wel, wat is het, een half uurtje onderweg?
2: In totaal, ja, een half uurtje.
0: Oké.
2: 40 minuutjes, ja.
0: Oké, nou dan heb je in ieder geval genoeg tijd, denk ik, om de Kink Shortcut, om die gewoon van voor tot achter te kunnen beluisteren.
2: Ja, helemaal goed.
0: Welke moet het zijn?
2: Old Woman van Case Choice.
0: Oké, ga ik die opzetten. Goeie reis, veel plezier ermee.
2: Dank je wel.
0: Doe het vooral rustig aan vanavond.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Biertje, chippie en tafers goede muziek op je radio. Dit is het weekend van King.
2: Het is vrijdag.
0: Woehoe!

0: Hallo, dit is Kink. En je hoort Bleach 93 Underrated. En dat is precies hoe ik dacht over de mobiele airco. Ik zal heel eerlijk zijn. Ik zag vorige week al iedereen zo'n ding hamsteren. Maar ik vond die nodig. Beetje nukkig. Zo'n beetje, hè? Net doen alsof het allemaal wel goed zou komen. Maar dat heb ik toch iets onderschat. Vandaag een tropische 29,5 graden in mijn huis. En mijn hond Blikkie, die de hele tijd zijn tong uit zijn bek had. En mij staat aan te kijken alsof ik gek was geworden of zo. Dus ik heb vanochtend toch nog even een poging gewaagd. Alles uitverkocht. Marktplaats gecheckt. Alles niet uitverkocht, maar prijzen echt 5-6 keer zo hoog dan een week geleden. Dus nog steeds geen airco thuis. Hopelijk jij wel. Hier in ieder geval alles onder controle hoor. Een keurige 20 graden. De temperaturen gaan daarentegen zo meteen wel iets omhoog, denk ik. Want ik heb onder andere de koeks voor je klaarstaan. En hoor je deze zometeen van Inhaler. Maar eerst het ANP van 10.
1: Kink. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.nl.
7: Eén vrouw. Twee schoenen, 10 kilometer en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijk

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In de Waal bij Tiel is een dode man gevonden. Er werd aan het begin van de avond groot alarm geslagen toen een zwemmer niet meer boven kwam. Er werd meteen een grote zoekactie op touw gezet. En na dik een uur werd hij gevonden, maar toen was het al te laat. Gisteren kwamen 3 zwemmers om het leven. In Schravendeel bij Dordrecht zijn spanningen door jonge statushouders die rotzooi zouden trappen en meisjes lastig vallen. De vlam sloeg in de pan toen een kwetsbare jongen werd belaagd. Andere jongens namen het voor hem op en dat eindigde in een massale vechtpartij en daarvoor zijn nu 5 mensen opgepakt. Personeel van een kinderopvang in Schiedam is op non-actief gesteld omdat ze naar huis waren gegaan terwijl binnen nog een kind was. Het jongetje van 1 lag te slapen en was over het hoofd gezien, meldt nu.nl. De ouders stonden voor een dichte deur en seinden de politie in. De kinderopvang geeft toe dat de regels niet zijn nageleefd. En je moet er niet aan denken als zwangere vrouw. Bevallen in de auto als de weeën ineens beginnen. Maar het gebeurde vandaag wel op de N44 bij Wassenaar. Ze gaf in de verzengende hitte geboorte aan een zoon. De vrouw werd geholpen door ambulancemedewerkers en buurtbewoners gaven haar stukjes watermeloen. Het weer nu van Weer Online. In Limburg vallen nu de eerste buien en die kunnen gepaard gaan met een harde wind en onweer. De rest van het land krijgt er straks misschien ook mee te maken. Het is op veel plaatsen plakkerig vannacht en morgen opnieuw een hete dag.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
3: Bevallen in een auto, dan kun je wel een inhaler gebruiken. Nou, die komt eraan naar de Koeks. Kink.

0: Kink, 9:15. Je hoorde wat mij betreft echt bij far het allermooiste liedje dat de Black Crowes ooit hebben gemaakt. En die hoorde je net. She Talks to Angels. Oftewel de witte gewaden van de engelen van de Black Crowes. Nou, die worden straks vies. Want Steen staat klaar, outside. Binnen nu in een paar minuten hoor je hem. Maar eerst nog even over afgelopen zondag. Ik zat in de auto naar Landgraaf. Redelijk vroeg. Toch een behoorlijk aan het rijden vanaf het westen van het land. En onderweg natuurlijk alvast een beetje voorbereidend op wat er allemaal op Pinkpop zou staan op die zondag. Dus de wat minder bekende bandjes opgezet. En toen kwam ik uiteindelijk ook uit bij Dogstar. En heel eerlijk, ik kende het niet. Ik pretendeer dan hier en daar een beetje van muziek te weten, maar hier ging ik dus echt uit de bocht. Dogstar, een band die klinkt een beetje als Queens of the Stone Age. Dus eenmaal op Pinkpop, meteen maar even naar de tent gelopen waar ze speelden. En heel eerlijk, ik vond het echt wel leuk. Het viel me wel op dat de mannen al wat ouder zijn. En ik dacht er eentje te herkennen. Dus ik zei tegen mijn zoon: hé, dit lijkt toch... Nee, dat kan toch niet? Het was toch wel waar. Op het podium stond niemand minder dan Keanu Reeves. Je weet wel, de Matrix, Neo.
1: This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes.
0: Het was hem echt. Hij stond daar op het podium in Landgraaf. Keanu Reeves. Ik had geen pillen nodig. Nam gewoon nog een lekkere slokje van het biertje. Ik hoorde Keanu Reeves en zijn band deze plaat inzetten. En Morpheus zag

0: Alex Sax met Autopilot. En zo voelde het vandaag al het minst, eerlijk gezegd, hoor. Want het leek alsof alles vandaag net even iets wat meer inspanning en aandacht kost of zo. Maar we hebben hem wel mooi samen overleefd vandaag. De allerheetste dag ooit. Morgen waarschijnlijk ook nog vrij warm. Weliswaar was de piek vandaag, maar morgen zo'n tussen de 30 en 38 graden verwacht. Aan de kust is het iets koeler. Later op de dag wel kans op een verfrissende bui. Dat is ook wel lekker. Over verfrissing gesproken, zometeen al een verfrissing op de vrijdagavond en wel in de vorm van Kings of Leon. En de frisse klanken van The Cure. Liefde op de vrijdag, je hoort ze zo.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
12: Oranje. Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.

Kings of Leon. Temple of Rock. En dat is precies de plek waar je terecht bent gekomen. Van harte welkom. Dit is Kink. En dit is de allerleukste avond van de week, namelijk de vrijdagavond. Ik kijk uit het raampje vanuit de Kink Studio. Ik zie dat het langzaamaan donker aan het worden is. En hier is het relatief koel, want de machines die draaien hier, dus dat moet goed koel blijven, anders heb je straks geen radio. Maar wat slaat jouw thermometer aan? Laat het me even weten via de Kink-app. Arjen zegt, hey Marco, leuk dat je zegt dat we de heetste dag samen hebben overleefd, maar het is nog geen 12 uur, hè? Ja, dat is waar. Het kan zijn dat hij zo meteen nog iets hoger uitslaat, jouw thermometer. Want binnen nu en een paar minuten hoor je Wolf Alice op je radio met Smile. Maar eerst is dit Van Halen. Running with the Devil.

De muzikale glimlach van Wolf Alice. Smile, ook Kink. Nou is het natuurlijk zo, als je iemand tegenkomt en die geeft een glimlach... dan begrijp je elkaar over het algemeen wel redelijk goed, toch? En dat is hetzelfde als lachen. Ik bedoel, als je met iemand praat uit welk land dan ook... en je maakt een grap, nou ja, dan 9 van de 10 keer is het iets van... ha, ha, ha, of...

een vrij opmerkelijke reactie die je gaat krijgen, namelijk 55555. Dus dat is de manier zoals zij dan, nou ja, hoe zij laten zien of laten merken dat ze het leuk vinden. En in Spanje is het ja. Dus krijg je een berichtje uit Spanje, dan is het ja, geen bevestiging, maar is het vooral een lachsalve. In Duitsland hebben ze het niet kunnen vinden in het onderzoek. Daar lachen ze waarschijnlijk minder. Dus als je dat berichtje over Memphis naar een Spaanse collega stuurt, moet je dus niet gek staan kijken dat het lijkt alsof hij het ook echt zo vond. Want hij stuurt dan ja terug. Wat dat betreft zijn we toch wel gekke wezens, toch? Je zou haast denken dat de nieuwe Weezer hierover gaat. We might as well be strangers. Die hoor je zometeen. Eerst tijd voor de Cranberries op Kink. Dit is Animal Instinct.

Het onmiskenbare geluid van Weezer. 21 augustus krijg je nog meer hoor, want dan komt de nieuwe plaat Weezer uit. En volgens geruchten de hardste plaat van de band tot nu toe. Hey, straks heb ik Metallica voor je klaarstaan en de Stones. Maar ik heb nog net even genoeg tijd voor Incubus. Ze hebben in, ik geloof uit mijn hoofd 1997, de plaat Science uitgebracht. En daar staat een studioversie van de single Summer Romance. Nou, is daar een akoestische soort van haardvuurversie van gemaakt. En die kun je nergens vinden, althans. Hij zwerft wel ergens op het net in een matige kwaliteit. Staat nergens op een plaat, nergens op een bootleg. Ik kan hem in ieder geval niet vinden. Maar ik heb hem. Dit is die akoestische variant van Incubus Summer Romance. Nu, op Kink.

0: Zoals beloofd, zometeen Incubus. Oh, nou, dit is Incubus, zometeen Metallica. Maar eerst, heel snel, want we zijn al over tijd. Het nieuws van 11. Kink.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Eén ijskoffie voor mevrouw. Mm.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Chevy-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op plastic flessen voor sap en melk komt ook statiegeld, wil minister Stientje van Veldhoven. Ze wil zo voorkomen dat Europa over 3 jaar met strenge maatregelen komt. Volgens de wet moet 9 op de 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat doel wordt bij lange na niet gehaald. Israël en Libanon hebben een nieuw akkoord gesloten over vrede. De exacte inhoud is niet bekendgemaakt, maar de Israëlische premier Netanyahu heeft er wel iets over gezegd. Als proef gaan Israëlische militairen zich terugtrekken uit Zuid-Libanon...

0: krijgt het Libanese leger daar de controle. Op meerdere plekken zijn snelwegen afgesloten nadat het asfalt omhoog is gekomen door de hitte. Zo is de A59 bij Raamsdonk-Sfeer dicht voor een spoedreparatie en is er op de A15 bij Gorkum maar één rijstrook beschikbaar. En ook op de A270 bij Nuenen zitten er bobbels in de weg. En het concert Bij ons in Brabant, dat vandaag en morgen in het Philipsstadion in Eindhoven gehouden zou worden, kan toch doorgaan. Het wordt verplaatst naar maandag. Door de hitte was het feest eigenlijk afgelast, maar er is nu een last-minute oplossing gevonden. Wel is er nu maar één concert in plaats van twee. En dan nu het weer van Weer Online. In Limburg vallen de eerste buien met soms harde wind en onweer. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. Morgen weer heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. Kink. Alternative Rock
1: Radio. Marco van Hierden. Met het laatste uurtje van deze vrijdag met zometeen de Stones in the Stars. Maar eerst Metallica. Kink. Kink. Enter the Sandman.

Dit is Kink op jouw vrijdagavond. Weird Arms Wide Open. Word je ontvanger? Het is een paflofje, hè? Zodra er iets van Kane voorbij komt, Dinant, Oesthof of Eddie Vedder heeft het ook wel een beetje. En deze zanger van Creed, dan ga ik er geen stemmen voor zetten. With Arms Wide Open, hoor je. En dat is een heel goed idee voor dagen zoals dit. Het zal heel wat gele zweetplekken besparen, kan ik me nu zo voorstellen. Ik heb zelf namelijk wel echt de hele dag de behoefte gehad om mijn armen zo ver mogelijk van mijn lijf te houden. Want dat schuurde en plakte en smerig. Creed, hoor je. With Arms Wide Open. Hey, van harte welkom. Dit is jouw vrijdagavond. Het is net iets na 11 en mijn naam is Marco. Ik ben tot 12 uur bij je met onder andere straks nog even een verzoek wat ik bij je ga indienen. Maar eerst even wat anders. Ken je dat gevoel? Dat je soms iets wilt zeggen tegen je partner of bijvoorbeeld een goede vriend. Wat belangrijk is, maar je slikt het in omdat je bang bent dat het pijn gaat doen. Of dat het zelfs misschien de relatie op het spel kan zetten die je met elkaar hebt. Zo had ik laatst een goede vriend van me, die heeft een nieuwe vriendin. Ik merkte alleen dat er iets niet klopte aan haar. Iets in haar verhaal, in hoe ze deed. Dat was iets off. Dat voelde gewoon niet helemaal zuiver. En dat wilde ik eigenlijk tegen hem zeggen. Van, hey, houd het even goed in de gaten, want ik vertrouw het niet echt. Maar dat deed ik niet. En puur en alleen omdat ik bang was om ruzie te krijgen met hem. Of iets te horen van, wat bemoei je mee? Dus ik heb het ingeslikt. Dat gevoel dat ken je vast wel. Nou, Royal Blood, die heeft daar een nummer over gemaakt. I Only Lie When I Love You. En die, je voelt hem al aankomen, hoor je zo meteen na. Public Image met...

Je hebt hem in de Matrix ook, hè? En dat is dan Neo, want hij heeft in de Matrix, Keanu Reeves, een label vast. En daarin wordt hij door een jongetje van een jaar of 8 of 9... wordt hij volgens mij verteld of uitgelegd dat eigenlijk dat labeltje helemaal niet bestaat, maar dat dat dan in zijn geest zit of in zijn gedachten. Ik weet niet helemaal precies hoe die scène gaat, maar ik moest eraan denken. En dat heeft natuurlijk vooral te maken met het feit dat Keanu Reeves afgelopen zondag op Pinkpop op het podium stond. Ik stond erbij en keek naar en dacht, hé, is dat nou echt? Kijk mijn zoon aan, weet je het zeker? Ja, lijkt er wel op, hè? Ik stuur nog foto's naar mensen. Ja, lijkt er wel op. Maar het zou wel heel gek zijn, toch? Het was hem echt. Was het de echte, echte? Ja, het was geen imitatie. Dit is R.E.M. op Kink, Imitation of Life.

0: Ik wil straks even iets van Muse draaien. Van de nieuwe plaat. Kwam natuurlijk vandaag uit. De Wow Signal. Staan echt onwijs goede nummers op. Ik heb vanmiddag in een of onder het genot van een temperatuur van rond de 29 graden in mijn woonkamer, alle ramen dicht, alle gordijnen dicht, de plaat opgezet en het is echt een goed album. Ik wil zo meteen even iets opzetten van het album, maar dan niet een van de singles. Mocht je een suggestie hebben, mag je me wel even doorsturen hoor, maar ik ga zo meteen nog even een keuze maken uit 3 liedjes, want dat vond ik echt wel de uitspringers van die plaat. Kom ik straks op terug. En belangrijker nog is, ik heb sowieso even een plaat van jou nodig. Het is namelijk langzaamaan natuurlijk een nieuwe dag aan het worden. 27 juni, de zaterdag. En het lijkt me lekker om die af te trappen met een plaat van jou. Die noem ik de Kink Dagstart. En daarmee trappen we de nieuwe dag af hier op Kink met muziek van jou. Maar ja, de vraag is natuurlijk, wat moet dat zijn? Het maakt echt niet uit wat het is. Hè. Het gaat er vooral om dat jij denkt, nou, als ik even onszelf in een ruimte voorstel en ik zie alle medekinkers helemaal blij doen als ik dit liedje opzet. Als je die plaat even door wilt sturen via de Kink-app, dan pak ik hem er zo meteen bij, direct na 12 uur, en zet ik hem op. En het allerleukste zou zijn, is als je een audiobericht stuurt. Dat kan via de Kink-app. Dan kun je de plaat namelijk zelf aankondigen. Dus stuur hem maar door, de Kink-dagstart voor vandaag. Voor morgen. Direct na 12 uur. Jouw plaat misschien op Kink? Stuur hem door via de Kink-app, ben benieuwd. Zometeen muziek, onder andere van Franz Ferdinand en The Haunted You staat voor je klaar.
1: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Muse is terug met de Wow Signal. The Wow Signal, het nieuwe album van Muse. Met onder andere de hit Night Shift Superstar.

0: Marco van Hierden.
1: Met zometeen de band die ik toch wel een keer graag live zou willen zien. Mijn vrienden die hebben het er echt constant over. The Haunted Youth. Kink. Forget Me, zometeen maar eerst Franz Ferdinand. En wat was er nou eigenlijk vanavond, jongens, toen jullie wakker werden? Oh, well.

jouw plaat op Kink, aangekondigd door jezelf. Dus voor één keer ben je even een DJ hier op Kink. Ben benieuwd, stuur maar door. Hey, heb je hem al geluisterd? De nieuwe plaat van Muse. Vandaag kwam hij officieel uit de Wow-signal. Michiel Veenstra was trouwens onlangs al in gesprek met de bassist van de band over het optreden dat ze eind november gaan geven in de Ziggo. En over de oorsprong van de titel van de plaat, de Wow-signal. Als je dat gesprek wilt horen, check dan even kink.nl. En als je zo meteen de plaat op gaat zetten, dan krijg je 10 tracks voor je snuffets. En er zijn echt heel goede liedjes bij. Zoals nummer 9, Harsh, of de laatste van de plaat, Space Debris. Maar als je op play drukt, dan is dit het allereerste wat je hoort. Dit is de nieuwe van Muse, The Dark Forest.

0: Side Phantom, de 59th Sound. Nou, het is vooral plaats 11 die vandaag uitkwam, de nieuwe van Muse, met 10 hele toffe tracks. Onder andere, absoluut een aanrader, is het laatste liedje van het album, Space Debris. Ook Hush, samen met Ellie Goulding, is echt een hele goede track geworden. Maar je hoorde net The Dark Forest, de allereerste van dat album. En Marijn stuurt een bericht door via de Kink app, met erin de woorden, hey Marco! Maar vooral dus bedankt voor het laten horen van die track. En daarmee de officiële kennismaking met die nieuwe plaat. Een oudje zometeen, direct na 12 van Pearl Jam. En mogelijk jouw Kinkstar die je net hebt doorgestuurd. Of het die van jou wordt, dat hoor je direct na 12. Fijne nacht.
1: 12 uur. Kink. AMP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft Iran toch weer aangevallen. Er zijn opslaglocaties voor raketten en drones geraakt, zeggen de Amerikanen. Ze noemen het een vergeldische aanval voor een aanval op een commercieel schip bij de straat van Hormuz gisteren. President Trump zegt dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Duizenden huishoudens in Tilburg zitten in het donker en zonder airco. De stroom is daar uitgevallen. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat het om een spontane storing gaat, waarschijnlijk ergens in een kabel. Ze hopen dat de storing rond deze tijd is opgelost. Het is nog nooit zo heet geweest op de Wadden als vandaag, zegt het KNMI. Op Terschelling werd het 33,6 graden. Op de Waddeneilanden is het doorgaans een stuk koeler dan de rest van Nederland. Op het vasteland ging het hitterecord er niet aan. Het werd 39,4 graden in Limburg. Het record staat op bijna 41 graden. En op het WK heeft Frankrijk gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. Al in de eerste helft zorgde Ousmane Dembélé voor een hat-trick. En Senegal won met ruime cijfers van Irak. Die wedstrijd eindigde in 5-0. Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Senegal moet nog even afwachten. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.
3: Hoi, Marco Lorenzo hier. En voor dagstart zou ik heel graag Greta van Vliet met Play Your Game willen horen. Alvast bedankt. Groetjes Lorenzo.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam mogen ook de komende dag geen grote evenementen doorgaan vanwege de hoge temperaturen. Het gaat onder meer om festivals en een hardloopwedstrijd bij de Kuip. In 4 provincies in het zuiden en oosten van het land geldt nog steeds code rood voor de hitte. In Rotterdam is het inmiddels code oranje. In Duitsland is het nog nooit zo warm geweest als de afgelopen dag. In de deelstaat Saarland, vlakbij Luxemburg, gaf de thermometer 41,3 graden aan. Het oude record kwam uit 2019. Het blijft nog even heet bij onze oosterburen. De Duitse Weerdienst zegt dat het dit weekend 42 graden kan worden. Het OM in Noorwegen gaat in hoger beroep in de zaak tegen Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit. Eerder deze maand werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en het mishandelen van zijn ex. Het OM vindt dat te laag. Zij eiste 7,5 jaar cel. En de gouverneur in Mexico is zo blij dat de wedstrijd Nederland-Marokko in zijn provincie wordt gespeeld, dat hij maandag heeft uitgeroepen tot officiële feestdag. Miljoenen mensen krijgen daar een dagje vrij. De gouverneur lijkt fan van oranje. Hij kondigt het nieuws aan met een oranje stropdas en droeg eerder ook al een shirt van het Nederlands elftal. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het opnieuw erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. Kink. Alternative Rock.